0: regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je niet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas. Maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je bent mijn luchtballon aan de horizon.
2: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Af en toe slaap je hier.

0: Het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16...

0: kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Je ziet ze een beetje springen en dansen, de hippies van destijds uit 1970. Melanie en de Edwin Hawking Singers. Lay Down, ja, die maakte ook volgens mij nog mooie gospels, die Edwin Hawking Singers. Hey, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Het is nog vroeg, zoals ik zeg, zondag 7 juni. Voor mij een beetje een speciale dag. En in ieder geval ook voor Tom Jones en voor... Helaas, hij is er niet meer. Prince, het was zijn geboortedag. Het is de dag van het chocoladeijs, had ik nog nooit van gehoord. En we kijken even terug nog een beetje op gisteren. Gisteren was het de Pride in Utrecht. Een groot kleurrijk feest. Zo hier en daar zag ik nog wel de restjes ervan. En op de Alpe d'Huez, wat was het geweldig. En wat heeft Robert-Jan veel gepresteerd en gedaan. Horen we straks ook nog wat van... En ik ben blij dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren. Straks ook Luc met zijn tuinsafari. En een heleboel fijne muziek zoals deze. Aswad. En...

Ook eind jaren 80 deden ze van zich laten horen. Fleetwood Mac, ook al boterde het onderling dan niet meer helemaal geweldig. De muziek was wel goed, dat hoorden we nu net met Everywhere. Ik kijk even om me heen en naar buiten. Het is een beetje van het half-half weer. Af en toe een buitje, af en toe niet. Hier en daar. Maar in Utrecht is wel iets leuks, in de stad in dit geval. Slootjesdagen, een initiatief van het IVN, Natuureducatie. Kinderen ontdekken wat er leeft in het Utrechtse stadswater. En waarom gezond water in de stad echt heel belangrijk is. Dat was al op 3 plekken aan de gang, 3 stadsboerderijen. Vandaag wordt dat afgesloten bij de stadsboerderij hier heel erg vlakbij. Namelijk in het Giftpark, waar vorige week nog Festival Trek was. Daar is er van alles te doen. En ik liep van de week bij Leidse Rijn buiten. Nou, het viel me op, de enorme hoeveelheid bloemen. Het is werkelijk geweldig, het is nu de tijd. Een explosie van bloemen. En dan kun je naar het Groene Bloeidaal, een prachtig gebied van het Utrechtse landschap. Ga samen met de gidsen op ontdekkingstocht. En dat kan dan vanmiddag van 2:30 tot 4:30. Verzamelen om 1:15 bij parkeerterrein Bloeidaal. En dat is aan de Koedijkerweg in Amersfoort. Dus het is omgeving Amersfoort. Dus voor de kinderen in de stad bij de stadsboerderij Giftpark. En vandaag dus in de buurt van Amersfoort. Een mooie tocht. Ga even naar de website van Utrechtse landschap voor de uitleg van die wandeling.

0: Leningrad van Billy Joel eind jaren 80. En ik had nog een paar leuke. Als je wil kun je lekker struinen vandaag over de Vlooienmarkt in Woerden. Dat is een enorme rommelmarkt met zo'n 200 kramen. Kofferbakverkoop op het exercitieveld. Het gaat om 9 uur open en het duurt tot 4 uur. En de Utrechtse wijk Lunetten, ook daar kun je van alles vinden. Het is voor de 10e keer de grote gezellige rommelmarkt tijdens Rommelroute Lunetten. Van 10 uur tot 3 uur. Nou, van alles te koop. En het leuke is ook nog dat er een fotowedstrijd is. Alles wat je ziet met 10. Dus 10 Barbiepoppen die verkocht worden. Of kinderen van 10 jaar die staan te verkopen. Noem het maar op. Maak er foto's van en stuur die in. Ga even naar de website van rommelroute.nl in Lunetten. Dan vind je dat vanzelf. Het wordt heel gezellig daar. Mensen verkopen dus vanuit hun voortuin. Je kunt op die website ook vinden waar dat allemaal precies is en waar wordt verkocht. Dus rommelroutelunetten.nl. En dan hebben we er nog eentje, een ruil- en deel-event. Nog meer rommelmarkt op de Vlampijpstraat in Up. Dat is een ruil- en deel-evenement. Inwoners kunnen gratis spullen ruilen, doneren en meenemen, zonder dat ze per se iets nieuws moeten kopen. Maximaal 8 spullen mogen mee om te ruilen via een puntensysteem. Dat is bij de Hof van Cartesius. Dus dat is in het nieuwe gebied vlakbij het werkspoor. Soms draai je een plaatje wat je nooit meer hoort. Dat gaan we nu doen. Helga was een onbekende zangeres begin jaren 70. Kreeg bekendheid met dit liedje in 1972. Niemand heeft je ooit gezien.
1: Niemand heeft je ooit gezien.

Hoeveel meiden zouden wel niet gewild hebben dat zij die Hélène waren? Waar Julien over zo'n groot idool. Het was natuurlijk een enorme knapperd, een stuk, zei je dan toen. Destijds, in die tijd. Enfin, Julien Clerc dus met Hélène uit 87. En na Anouk, zo dadelijk gaan we even terug naar Robert-Jan Boy. Als je vaak luistert naar M, dan weet je dat wel. Robert-Jan was de hele week op de Alpe d'Huez om de fietsers, wandelaars en renners uit Utrecht te volgen. Een hele prestatie, daar gaan we zo meer van horen. We kijken nog even terug en horen waarom het zo belangrijk is om al dat geld in te zamelen. Uiteindelijk een bedrag van 25 miljoen. Fantastisch. Horen we zo dadelijk naar Anouk met Word.

0: De week van de Alpe d'Huez ligt net achter ons. 5500 deelnemers gingen fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez op. En Robert-Jan die was daarbij. Robert-Jan Boy, onze verslaggever, luister je vaker, dan weet je dat wel. Schakel je af en toe in, dan kan ik je vertellen dat hij iedere ochtend erbij was in de ochtendshow bij Bob van Beten. En op donderdag ook nog in de andere programma's. Hij deed verslag, interviewde en fietste ook zelf naar boven. Opgeven was geen optie, ook niet voor Robert-Jan. En hij was daar dus de hele week. Nou, respect voor hem hoor, dat is ook wel een prestatie op zich. We gaan nog even terug. Hij sprak met twee mensen van het Antonius Ziekenhuis, gespecialiseerd in de afdeling hematologie. Lisbeth Rijmakers en Leon Rijmakers, toevallig geen familie van elkaar. Maar zij legden nog eens uit hoe belangrijk het is om dat geld op te halen.
1: Wij staan hier nog steeds in het idyllische plaatsje Bourg-d'Oisans. We kijken weer even naar de berg, de Alpe d'Huez. Ja, 1800 meter hoog met die 21 steile bochten erin. Ja, Lisbeth heeft ervaring 2011 vijf keer gedaan.
2: Ja, toen ben ik vijf keer omhoog gegaan. Geen idee hoe lang ik er toen over heb gedaan. Maar dit jaar, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Allemaal voor het goede doel.
2: Goede benen.
1: Goede beelden. Afdeling hematologie werken jullie. Ja. Bloedkanker. Nou, we hebben het vorige uur uitgebreid erover gehad. Maar de belangrijke vraag is natuurlijk, waarom is dat geld nodig?
2: Ja, omdat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar het ontstaan van kanker, naar het zo snel mogelijk opsporen van kanker en naar het behandelen van kanker. En een deel daarvan gebeurt bijvoorbeeld door farmaceutische bedrijven, hè, dus de medicijnbedrijven die nieuwe medicijnen maken. Ja. Maar er is ook heel veel onderzoek wat waar niet zo makkelijk geld voor kan worden verkregen.
1: Wat is het voor onderzoek?
2: Bijvoorbeeld onderzoek naar waar gaat het mis met celdelingen van kankercellen. Hè. Fundamenteel onderzoek noem je dat. Van waar komt kanker nou vandaan? De verschillende kankersoorten.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar de nut en zin van revalidatie. Hè, van als je chemotherapie hebt gehad, moet je weer op krachten komen. Daar is geen pil voor. Dus hoe krijg je dat onderzoek nou gesubsidieerd? Nou, daar is het KWF geeft ieder jaar grote bedragen aan onderzoeken die niet op een andere manier zeg maar aan hun geld kunnen komen.
1: Maar er is nog geld, er is altijd meer geld nodig, kennelijk. Als jullie bezig zijn met je werk, denk je,
2: er is nog altijd.
1: Hadden we maar dat.
2: Er zijn altijd nog meer, steeds ieder jaar meer kankerdiagnoses. Hè? Dus allerlei verschillende soorten kanker. Dus het is alleen maar toenemend. Dus ja, dat geld blijft helaas nodig.
1: Hoe komt dat het toeneemt?
2: Ja, dat is wellicht
1: een van die vragen.
2: Een van die vragen, ja.
1: Leon?
3: Ja, hoe komt het dat het toeneemt? Ja, aan de andere kant ook alweer omdat we de ziekte beter kunnen behandelen. Dat maakt en mensen ouder worden.
1: Ja.
3: Dat maakt toch ook dat meer mensen uiteindelijk met de ziekte te maken krijgen.
1: Ja.
3: Als ze niet ergens anders aan doodgaan.
1: Maar als het gaat over geld, wat nodig is. Waar zou jij dan geld voor willen gebruiken?
3: Mijn interesse ligt, maar dat komt door mijn verleden met het onderzoek wat ik heb gedaan bij een nieuwe therapieontwikkeling. Ik heb
1: wat voor therapie?
3: Ja, voor mij is dat vooral op de immuuntherapie gericht. Ik heb dat dan gedaan voor alvleesklierkanker, wat een hele slechte uitkomst heeft nog steeds. En waar de winst echt zit in nieuwe behandelingen ontwikkelen. En dan immuuntherapie. We hebben al een hele hoop dingen ontwikkeld. Maar er is nog heel veel meer winst te halen met echt therapieën die net anders werken dan de immuuntherapieën die we al hebben.
1: Ja, ja.
2: Ja, en immuuntherapie is eigenlijk op een slimme manier je eigen afweersysteem, je eigen immuunsysteem laten werken tegen die specifieke kankersoorten.
1: Ja.
2: En dat is heel interessant onderzoek waar heel veel ontwikkelingen in zijn. Onder andere ook in de hematologie gaat dat heel snel. He, dus waar mensen 10, 15 jaar geleden misschien bij bijvoorbeeld de ziekte van Kaler een overleving hadden van 7, 8 jaar, is dat inmiddels nu al tot 15, 17 jaar geworden. En dat heeft echt te maken met het ontwikkelen van die nieuwe immuuntherapieën. En ja, dat is dus heel concreet merken wij dat op de werkvloer, dat mensen veel langer leven en dat ze eens een perspectief kunnen bieden van hè, we kunnen dit nog niet genezen, maar we kunnen wel zorgen dat je de komende 10 jaar, misschien met een paar keer wel behandeling, prima doorleeft en aan het werk kunt blijven en je kleinkinderen ziet kunnen opgroeien. Dus dat maakt heel concreet verschil.
1: En dat genezen, is dat nog steeds een einddoel?
2: Uiteindelijk wel.
4: Helemaal?
2: En ik denk dat het uiteindelijke doel van kankerbehandeling is het voorkomen. He, dus preventie is altijd beter dan genezen. Maar dan moeten we eerst begrijpen hoe kanker überhaupt ontstaat. En kanker is niet één ziekte. He. Dat zijn allerlei verschillende soorten ziekten waar iets misgaat in de celdeling.
1: Het geld is hard nodig.
2: Het geld is hard nodig.
1: En
2: we gaan er heel hard voor fietsen morgen.
1: En dan voorkomen
2: we hopelijk dat we zelf ook kanker krijgen. Want bewegen is een bewezen strategie voor het voorkomen van kanker. Dus hoe meer je beweegt, hoe gezonder je vaker beweegt, hoe beter beschermd tegen kanker in de toekomst.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur. 7

mooi liedje van Jewel. You were meant for me. En het kwam uit 1998. En gaan we door naar een plaatje wat ik ook wel vind passen, gek genoeg, bij de late avond. Maar het gaat natuurlijk over de vroege ochtend. En de nachten zijn nu heel erg kort. Binnenkort de allerkortste nacht en de langste dag. Norah Jones, Sunrise.

0: langzaam wakker worden. Zo dadelijk nog een uurtje vroeg op zondag. Heel graag tot zo.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht

0: En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.

Shot Le Fang was de artiest. Another Day heet het liedje. En het was een behoorlijke hit zo eind jaren 90 in ieder geval. Ik heb hem nog ergens op cd thuis liggen. Want het was de tijd, hoog tijd van de cd's volgens mij. 7 juni, welkom. Een beetje een speciale dag voor Tom Jones in ieder geval. Die is jarig, gefeliciteerd. Het was ook de dag van Prince, ik noem hem nog maar even. Een leuke dag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zo dadelijk een heel mooi diertje dat gevonden is door onze bioloog en schrijver. Wat niet zo vaak voorkomt. En volgens mij heb ik hem gezien in Zuid-Limburg onlangs. En nou, dan gaan we horen of dat inderdaad kan kloppen. Blijf lekker luisteren, veel muziek. En je zal het maar zijn.

0: Het is 7 juni, eerste van juni. Nu komen we echt al bijna op de helft van het jaar. Wat gaat het snel? Vorige week hadden we het over een bijzondere libelle. Luc Hogestein is bij mij in de uitzending. Onze bioloog en schrijver. Die vertelt altijd over de natuur dichtbij. Zijn eigen tuinsafari. Luc, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wilt het bier hebben over een bijzonder... Is het een insect? Of hoe noem je dat eigenlijk? Vertel eens.
1: Het is een insect inderdaad. En het is een heel mooi insect. Een soort vlinder. Namelijk de distelvlinder. En de distelvlinder is een hartstikke mooi beest. Met oranje, grijze, bruine vleugels, zeg maar. Mooi getekend. Maar het is een ongelooflijk bijzondere vlinder. Want hij komt namelijk, hou je vast, helemaal uit Afrika naar Nederland. Het is een trekvlinder. Je hebt heel veel vogels die van Afrika naar Nederland komen en weer terug. Maar de distelvlinder doet eigenlijk exact hetzelfde. En dat doet hij omdat in de zomer en in de lente, zeg maar, vliegt hij deze kant op om zich hier voor te planten. En als hij dat heeft gedaan, dan komt er een nieuwe generatie uit en die vliegt dan weer terug naar Afrika in het najaar. En dan plant hij zich daar weer voort in Afrika en dan komt hij het jaar erop, komt hij weer terug naar Nederland toe. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ik was een aantal weken geleden in Zuid-Limburg. En volgens mij, want ik heb hem net even opgezocht hoe die eruit ziet. Het is met een beetje oranje en zwart en wit.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb het idee dat ik die daar heb zien vliegen daar in de heuvels. Kan dat?
1: Ja, dat kan heel goed, want de laatste weken krijgen we heel veel meldingen van distelvlinders die de grens overtrekken vanuit België richting Nederland. Dus het lijkt erop dat dit jaar een heel erg goed distelvlinderjaar gaat worden. Dus die jij in Zuid-Limburg hebt gezien, ja, dat kan er heel goed eentje geweest zijn. Het past helemaal in het plaatje.
0: En wat maakt hem zo bijzonder?
1: Nou ja, ten eerste dat trekgedrag, dat hij helemaal als vlindertje... Het weegt helemaal niks, maar als vlinder vliegt het dus helemaal vanuit Afrika hier naartoe. En wat hij hier dan doet, is dat hij vooral op distels zijn eitjes gaat leggen. En daar leven de rupsen ook op. En dat is vandaar ook de naam distelvlinder. Maar dan komt het in het najaar, als de rupsen zeg maar verpopt zijn en er komen weer vlinders uit. Dan om een of andere onduidelijke reden die we echt niet weten, komen alle vlinders tegelijkertijd tevoorschijn en trekken dan ook als één blok, nadat ze lekker veel nectar hebben gegeten, als één blok terug naar Afrika. En hoe dat nou kan dat ze met z'n allen precies tegelijkertijd tevoorschijn komen, dat weten we nog niet. Maar het gebeurt wel en het is echt een prachtig fenomeen.
0: En hoe kan zo'n beest het overleven? Want ik dacht dat een vlinder niet veel ouder werd dan één dag. Dus hoe kan hij dan van Afrika helemaal hier naartoe vliegen? Ja, dat is wel heel knap.
1: Ja, de meeste vlinders worden wel wat ouder hoor. Zo'n distelvlinder kan wel een paar maanden tot een halfjaartje oud worden. Sommige zelfs een jaar. Maar je hebt inderdaad vlinders die veel korter leven. Met name in Nederland vlinders, de mannetjes van bijvoorbeeld koolwitjes, die vechten nogal veel. Ja, en dan word je niet zo oud als je heel veel vecht.
0: Okay.
1: Maar die distelvlinders zijn eigenlijk gewoon supersterke vlinders. Dat is het verhaal. Hele goede vliegspieren. En ze vliegen fladderend van plant naar plant naar plant. En op die manier weten ze helemaal Europa te doorkruisen.
0: Waar moeten we op letten?
1: Distels. Distels zijn hele goede planten om ze aan te treffen. En koninginnenkruid is ook een hele goede, dat soort planten. Schermbloemige kun je ze vaak op vinden. Maar vooral distels. Dus melkdistel, akkerdistel, speerdistel, kruisdistel, al die distelachtige. En een goede plant is ook de vlinderstruik, die veel mensen nog in hun tuinen bestaan. Ja. Daar kunnen we ook op aantreffen.
0: Hartstikke goed. Goed om te weten. Even goed op letten op dit mooie beestje. Dankjewel weer voor je uitleg, Luc. Tot de volgende keer.
1: Gedaan.

En voor de film hoef ik geen reclame meer te maken. Die loopt zo verschrikkelijk goed. En als je van het begin van het leven van Michael Jackson dingen wil zien, is dat toch ontzettend leuk en mooi om te zien. Qua muziek zeker de moeite waard. En deze, het origineel, was van Joni Mitchell. En dit zijn The Counting Crows en Vanessa Carlton.

Straks in het eerste uurtje hoorden we al een klein stukje bij de reportage van Robert-Jan vanaf de Alpe d'Huez. Deze doet me nog denken aan de toerstart in 2015 hier vanuit de Domstad. Wat een geweldig evenement was dat. Zo dadelijk gaan we dames horen die hier live hebben opgetreden in de studio. Dat had ook te maken met de tour. Die ga je zo horen. Zazie, maar eerst de James Taylor. En hoe belangrijk is het niet? You've got...

Dankjewel, James. Kunnen we de dag weer mee door? We gaan naar Zazie, Turn Me On. We waren live in de studio. Veel gedraaid tijdens de Tour de France. Leuk nog een keertje te draaien. Af en toe doen we dat. Een live opname uit onze eigen studio. Dit is er weer zo eentje. MUZIEK

First Aid Kit. Het was een grote hit. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. In die sportzomer en ook rond die toerstart in 2015. Uit dat jaar komt het. Ik heb nog een klein berichtje voor je. Er is een leuk jazzfestival op het Janskerkhof in Utrecht. Voor elke muziekliefhebber van 1 tot 11 uur. Er is ook wat lekkers te eten. Het is allemaal gratis. Je bent welkom dus tussen 1 en 11 uur. Heel veel plezier bij Koop zo dadelijk. En dit zijn de Doobies. Fijne zondag.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden.

0: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Besten.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Een Zuid-Afrikaans meisjesbandje dat in 1978 de hele wereld veroverde. Behalve Amerika, waar het nauwelijks aansloeg. Cloud.
1: En voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Ja, iemand schenkt een tweede kop in zonder te kijken hoe laat het is. Zo begint een goede zondag. En hoe het er straks buiten uitziet, ja, dat hoor je van de weerman van Weerplaza. Ik vind het nog een beetje grauw en grijs en een beetje regenachtig. Maar ja, goed. Ik had geen jack bij me, dus een beetje overhemdje met korte mouwen. Zo liep ik buiten met mijn spulletjes hier naar binnen. Utrecht bestaat deze week precies 904 jaar als stad. Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V de stad haar stadsrechten. En sindsdien is er heel wat veranderd. Maar een goede zondag begint nog altijd hetzelfde. Vanmiddag trouwens verandert het Janskerkhof in Utrecht in een openluchtmuseum, het Utrecht Jazz Festival. In het Gooi opent vandaag een kerstboomgaard en ergens in Wijk bij Duurstede klinkt blues door een open voordeur. En voor elkaar is er voor mensen die iets zoeken een oppas misschien voor de hond tijdens een ziekenhuisopname, een buurtvereniging die vrijwilligers mist voor de rommelmarkt en wie weet zoekt iemand al maanden dat ene singeltje dat hij als kind had. Herken jij het? App me maar via de RTV Utrecht app. En een mailtje is altijd welkom. M voor elkaar, het rtvutrecht.nl. Het is zondag. Fijne muziek. Een fijne ochtend. Blijf maar lekker thuis.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ja, je hoorde het hem ook zingen. Hij dacht dat hij dit nummer schreef op 6th Street. In Denver was dat. En liet dat zelfs tatoeëren. Pas later bleek het niet 6th Street, maar 6th Avenue te zijn. Ed Sheeran met Photograph hier op Radio M Utrecht. Ah, Lisbeth was zo lief om nog even koffie in te schenken. Ja, ze is op de fiets, dus daar is ook wel weer wat met dit weer. Ik hoop dat je het een beetje droog houdt. Ja, zij openen de ochtend met vroeg op zondag. Dan is Lisbeth hier altijd en dan hangt ze nog eventjes na. Eventjes nog een beetje de boel opruimen, de papieren weer bij elkaar, tasje. En dan op het fietsje weer naar huis. 3 markten waar je vandaag kunt snuffelen en één ervan bestaat al 10 jaar. Ken jij nog meer wat de moeite waard is vandaag? Mail het maar, m@rtvutrecht.nl. En dat deed Jolanda uit Amersfoort. Ze tipte ons op een vlooienmarkt op het evenemententerrein aan de Hamseweg. Nou, dat is hartstikke mooi. Vandaag open van 9 tot 4, gratis, veel te vinden. Nou, dat is een goede tip. Dankjewel, Jolanda. Op het exercitieveld in Woerden staan ze al klaar. 200 deelnemers met tweedehands spullen, antiek, kleding, curiosa. De mega vlooienmarkt. Die is vandaag open tot 4 uur. Oostsingel 18 in Woerden. Ja, je kunt op die manier dus heel wat bij elkaar zoeken. En als je een beetje van die tweedehands dingetjes houdt, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En de wijk Lunette in Utrecht die viert dit jaar het 10e jaar van de rommelroute. 150 tot 200 bewoners die verkopen vanuit hun eigen voortuinen. Speelgoed, kledingboeken, stekjes, nou ja, gratis tot 3 uur vanmiddag. Meer informatie via rommelroutelunette.info.

0: Jeroen van der Boom, onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht met de luchtballon. Je gaat het nog veel horen. Doe mij een beetje denken aan een liedje van Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Ja, een beetje dat tempo. Maar toch niet helemaal, hè? Nee. Eens even kijken. Een sprookjesoptocht voor de allerkleinste. Een hardlooprondje door het bos. En een kind dat droomt van een schuimbom. Ah, de ochtend heeft van alles in petto. Heb jij iets te melden? mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. In Bos en Duin organiseert Utrecht Atletiek de Panbos Lentecross. Een autovrij parcours van 3 kilometer door de natuur van het Panbos. Jonge kinderen rennen 1 kilometer, doen daarna mee aan een knutselactiviteit, bijvoorbeeld met lente als thema. Begint om 10:30, dus dat is over 3 minuutjes. Amersfoortseweg 1D in Bos en Duin. En in Soest leidt juffrouw Annerie van Loenen een sprookjesoptocht voor kinderen vanaf 2 jaar. Stapje voor stapje, voetje voor voetje, zingend langs krokodillen en beren. Begint om 11:30. Het is in het Herman van Veen Arts Center, landgoed De Pals 1 in Soest. Alleen kinderen hebben een ticket nodig. Nou, wil je er meer over weten? Kijk maar even op hermanvanveenartscenter.com. En in Oudewater, Siem kan niet ruiken, maar droomt van struisvogels die stinken. Hij heeft een plan, de schuimbom. Een fantasierijke familievoorstelling vol muziek en verrassingen voor kinderen van 6 tot 10 jaar. En dat begint om 11 uur, muziekhuis Oudewater, Kapellenstraat 39, in Oudewater natuurlijk, hè. En kijk nog eventjes op muziekhuisoudewater.nl, dan vind je alles wat je weten moet. Even kijken, we gaan even schakelen naar de uitzending van M voor Elkaar. Naar gisteren, toen in dit programma een aantal zoektochten werden uitgezet. Waaronder die van Henny van Doorn uit IJsselstein.
1: Over Spanning ga ik naar Ahoy Zinker op den IJs. Ik ben de vendor op den IJs. En nou zoek ik iemand die in IJsselstein woont of rond IJsselstein, of die ook naartoe gaat. Dat ik misschien mee zou kunnen rijden. Hij moet met de trein. Dat vind ik niet zo prettig s'avonds. Over die stations lopen. Het mag ook een mevrouw zijn die graag met iemand mee wil, die het gezellig vindt om samen te gaan. Mag voor mij ook.
0: Nou, dat is mooi meegenomen. Met wie kan Henny meeliften op 21 juni na Ahoy Zingt Rob de Nijs in Rotterdam? Laat het weten. Het Rode Kruis Midden-Nederland is op zoek naar mensen die dat willen. Vrijwilligers dus, in onze regio. Denk aan een locatiecoördinator bij evenementen, een eerste hulpverlener of een workshopleider. Flexibel in te zetten, vaak maar een paar uur per week. En misschien vraag je af, moet ik daarvoor al iets kunnen? Nou, Anne Terele van het Rode Kruis Midden-Nederland die vertelde daarover het volgende.
2: Wij trainen jou ook, en dat maakt niet uit wat voor vrijwilligerswerk het is, maar wij trainen jou om dat te doen. Dus we zullen je nooit zomaar voor die groep zetten. En het gaat er vooral om dat je gemotiveerd bent om andere mensen te helpen en daar affiniteit mee voelt. En je kan je gewoon aanmelden bij onze site rodekruis.nl/Midden-Nederland. En dan nemen wij verder contact met je op.
0: Ja. Rodekruis.nl dus /Midden-Nederland. Kijk daar maar voor de vrijwilligersvacatures. Nou, Marilie produceerde hem voor elkaar gisteren en herhaalde nog even de oproepen. Te beginnen bij Henny.
3: Hij zoekt een lift naar Ahoy Zingt Rob de Nijs. En het zou natuurlijk fijn zijn als iemand uit de buurt komt. IJsselstein, ik denk dat Nieuwegein ook nog wel te doen is. Of Lopik of Benschop. Het ligt allemaal natuurlijk in de buurt. En wie gaat er ook naar Ahoy Zingt Rob de Nijs? Want wellicht mag Henny meerijden. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En daarna spraken we met Anne Terele, die eigenlijk heel mooi vertelde over heel dankbaar werk bij het Rode Kruis als vrijwilliger. Ik werd er zelf best enthousiast van, moet ik zeggen. Het kan om een coördinerende taak gaan. Het kan om handelen in noodsituaties zijn. Het is heel leerzaam. Je leert eigenlijk nieuwe mensen kennen. En ik kan me ook zo voorstellen, als je je nu best alleen voelt, dat het een hele mooie aanvulling kan zijn om iets leuks te gaan doen.
0: Nou, dat denk ik ook. Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis. Rodekruis.nl/Midden-Nederland. En je mag natuurlijk altijd contact met M voor elkaar opnemen. Dan verbinden wij jou met Anne. Daarna in de show gisteren, zaterdagochtend, Kobi van Eyck uit het mooie plaatsje Waarder.
4: Nou, ik heb een kleinzoon die is gek op auto's. En En op een gegeven moment toen zei ik, nou, ik heb twee van die oude boeken liggen, vind je dat leuk? Dus die heb ik opgezocht gisteren. En dan heb ik er één, daar mis ik heel veel plakplaatjes in. Het gaat over Full Speed van Virginia sigaretten vroeger. Daar zaten die plaatjes in. Over auto's en autorensport van Piet Olieslager.
0: Nou, wie kan Kobi helpen? Het is voor haar kleinzoon. Denk je mee? En tenslotte vaste luisteraar Carla Schaat uit Zeist. Haar zoektocht moet toch op te lossen zijn.
5: Nou, ik ben blind. En voorheen deed ik nog wel eens zelf broeken kort te maken. Dat lukte me nog wel. Maar met de hedendaagse stoffen. En het is eens een naadje losmaken. Dat kan ik gewoon niet. En als je dat naar de kleermaker moet brengen, dan ben je voor een broek 22,5 euro per broek kwijt voor een zoon erin te naaien. En ja, dat groeit me gewoon boven de pet.
0: Nou, dat is toch begrijpelijk. Het gaat om het omzomen of inkorten van broekspijpen, alsof ik er verstand van heb. Wie woont in de buurt van Zeist? Of misschien vind je dat helemaal niet belangrijk. Als je maar Carla wil helpen, laat het ons weten. M voor elkaar @rtvutrecht.nl. Je mag ook altijd even appen met onze RTV Utrecht app. Carla gaf nog even door dat ze als tegenprestatie iets voor je kan breien. Nou, dat is toch mooi, hè? En Marilie, die ronden het af.
3: Kobi van Eijk uit de Waarder hadden we aan de lijn. En die is op zoek naar die plaatjes, die plakplaatjes voor dat auto- en autorensport. Krijgen we veel reacties op?
0: Ja, Ali van den Kreeft bijvoorbeeld, die stuurt een foto van de twee boekjes over auto's en autorensport en de geschiedenis van de automobiel. Ik heb begrepen dat die geschiedenis van de automobiel, dat die al vol is. Maar die andere, die heeft ze. De bovenste is alleen niet compleet, maar misschien zitten er meer stickers in. Wat ga jij doen?
3: Nou, ik ga contact met Kobi zoeken. En Kobi die krijgt ook nog een reactie binnen van Robert van den Burgt. Die stuurt ons ook een linkje door waar ook meer informatie over deze 75 jaar oude boeken te vinden is. Nou, hartstikke leuk. Dank voor jullie reacties, Robert en Ali. Carla Schaat uit Zeist op de valreep in de uitzending als laatste. Op zoek naar iemand, wel dringend op zoek. Naar iemand die kleding kan verstellen, want ze kan het zelf niet meer doen. En ze zegt, ja, ik hoop gewoon dat er iemand daarop reageert die ook de materiaal heeft en ze heeft zelf ook nog wat materiaal liggen, wat wellicht welkom is. Carla Schaat dus, m voor elkaar, @rtvutrecht.nl is dan het juiste adres.

Een nummer over iemand die nooit verandert. En dat is precies het probleem. Bob Seger. Hij woonde een paar maanden in Hollywood en zag daar dit soort mensen genoeg. Stil de zenuw hier op Radio M Utrecht. Een festival tussen kersenbomen, live jazz op een kerkhof en blues in andermans huiskamer. Drie dingen die je vandaag nergens anders vindt. Heb jij nog een tip die hiernaast past? Dan hoor ik hem graag, hè. En voor elkaar het rtwutrecht.nl. In het Gooi opent boer Vernooy vandaag de deuren van zijn kersenboomgaard. Het Loerenfestival is terug. Roxanne Hazes, Diggy Dex. FVO. Nou, wat zit ik nou te knoeien? Dat komt weer door die koffie en dat koekje erbij. Dat is het, hè? Roxanne Hazes, Diggy Dex, VOF de Kunst en Kinderen voor Kinderen. NXT Next. Van dichtbij tussen de bomen met een zweefmolen, een knikkerbaan en kunstinstallaties voor de hele familie. Aanvang is 12 uur, tickets en meer informatie via loeren.nl. Op het Janskerkhof in Utrecht klinkt vandaag dus van 1 tot 11 uur vanavond live jazz. Gratis buiten voor iedereen. En dat is het Utrechts Jazz Festival. Ik heb het vorige uurtje al eventjes laten weten. Hè. Het brengt onder andere de Red Hot 100 Big Band, Kitchen Collective en student van het HKU Conservatorium. Janskerkhof dus in Utrecht. En in wijk Beduursteden veranderen vandaag 18 huiskamers in intieme bluespodia. Blues bij de buren heet het. Je loopt van deur tot deur, luistert naar live blues van dichtbij. Het is allemaal gratis, dus ga maar lekker kijken van 1 tot 5 uur vanmiddag. En wil je meer informatie weten? Blues in wijk

0: Dave Barry. Je zingt ze allemaal mee hier op Radio M Utrecht. Little Things. Naar aanleiding van ons berichtje in M voor elkaar van Carla van Schaat uit Zeist. Die zoekt eigenlijk hulp omdat zij zelf niet kan zien met het omzomen van broek. Ik kreeg een heel leuk appje van de Nightclub Samen aan de Slag. En er staat bij: hoi hoi, ik hoor net het bericht van Carla. Ze is van harte welkom bij de Nightclub bij La Blue in Zeist. Iedere maandagavond aanmelden is niet nodig. Ze kan gewoon binnenlopen. Materialen en kennis zijn aanwezig. Nou, ik heb dit natuurlijk al doorgegeven aan Carla. En die gaat contact opnemen. Misschien is daarmee de zoektocht opgelost. Floris Lafeber in Houten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Weer Plaza. Ja, jij bent op dit moment de meteoroloog die even de kaarten bestudeert. Het ziet er wat nattig uit. Is dat een beetje het, zeg maar de ouverture van de dag?
1: Ja, het lijkt wel herfstachtig buiten, hè? De temperatuur blijft ook behoorlijk achter. Momenteel slechts 13 graden in Utrecht. En het is grijs weer met laaghangende wolkenvelden. Zo nu en dan valt er ook een spatje lichte regen of motregen uit. Maar dat gebied met bewolking en wat regen trekt de komende uren naar het oosten weg. En dan volgt er vanuit het westen wat droger weer. En de middag verloopt dan heel aardig met zonnige perioden, wat stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. En als dat zonnetje even doorbreekt, Koop, vanmiddag, dan kan het zelfs nog 20 graden worden.
0: 20?
1: Ja, dus nou, dat is heel aardig.
0: Dat is nogal een verschil met dit moment, denk ik.
1: Inderdaad, een heel groot verschil. Wel moeten we rekening houden met een... Die waait momenteel met windkracht 4 of windkracht 5. En in open gebieden is die zelfs een beetje vlagerig. En pas halverwege de middag neemt de wind wat af. En dan wordt het helemaal perfect buiten.
0: Ja, dat begrijp ik. En dat perfecte, zet zich dat door?
1: Nou, niet echt. Want we krijgen een hele wisselvallige week. Ja. We krijgen echt een hele wisselvallige week.
0: Ja?
1: Morgen beginnen we nog wel heel aardig met een waterig zonnetje in Utrecht. Maar al snel neemt de hoge bewolking toe. En dan krijgen we een beetje een versluierd aanzicht in de provincie. En later op de dag, ik denk rond een uurtje of 1, begint het ook te regenen vanuit het westen. Maar voor die regen uit wordt het nog behoorlijk warm. Want de wind draait naar het zuiden en er wordt hele warme lucht aangevoerd. En morgen hebben we dan maximum temperaturen van 22. Of 23 graden zelfs. Maar dat is wel allemaal voor de regen uit. Want in de regen morgenmiddag is het een graadje of 17 slechts.
0: Nou. Wisselvallig, dat is het woord, hè?
1: Dat is zeker het kernwoord voor de komende periode.
0: Dankjewel, ik spreek.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar.

0: officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Dalhuizen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Love is the Seventh Wave. Het is geschreven in Barbados, terwijl hij naar surfers keek. Die vertelden hem dat de zevende golf altijd de sterkste is. Sting!
1: M voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Ah, de kat die ligt waarschijnlijk te spinnen op de vensterbank. Moet je wel een kat hebben natuurlijk. Buiten is het wisselvallig, binnen is het nog rustig. En hoe het er verder vandaag uitziet, dat hoorde je zojuist. En straks weer, Floris is hier van Weerplaza. Opnieuw goed nieuws van het zoektochtenfront. Kobi van Eyck belde zojuist om te melden dat het voor haar kleinzoon gezochte boek, u weet wel, met plakplaatjes van raceauto's, door een luisteraar van Radio M Utrecht aan haar wordt toegestuurd. Leuk dat we konden bemiddelen bij M voor elkaar. En we bedanken je natuurlijk van harte dat je meegedacht hebt. En vandaag kun je nog instappen bij de Dorpentocht, een recreatieve fietstocht door de regio. Kies voor 40 of 60 kilometer en start nog tot 2 uur. Je fietst voor een goed doel. Stichting Anders Amstelland helpt mensen die nergens anders terecht kunnen. Meer informatie: dorpentocht.net.

En straks een rattenvanger die kinderen meeneemt naar een andere wereld. En iemand die dat verhaal al jaren levend houdt. De regisseur van Quibus is zometeen aan de lijn. En dan, ruim een week geleden, werd hij uitgebracht. Het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane. Een album vol herinneringen aan zijn vroegste jeugd, zijn ouders, zijn vrienden in Liverpool. Ik vind het prachtig geworden. Je gaat luisteren naar een track van het album en dat doet je vast denken aan deze blokfluit.

nummer over het tekort aan liefdesliedjes. Gezongen door twee mannen die er zelf eentje voor moesten laten maken. Door Fluitsma en Van Tijn in dit geval. Dit was de Jazzpolitie op Radio M Utrecht. 20 over 11 alweer op deze zondagochtend. Wat is het eigenlijk? 7 juni vandaag, hè? Ja, dat is het zeker. 346 treden omhoog. Een fiets door de poëzie van de stad. En een werfkelder waar iemand je voorleest. Drie heel verschillende middagen op dezelfde zondag. En wel vandaag. Staat er iets in jouw agenda dat hier nog bij past? Laat je het even weten via onze RTV Utrecht app of via de mail mvolkaar@rtvutrecht.nl. Als je een heel leuk verhaal hebt, kan ik je ook altijd even bellen op zondag. In Amersfoort kun je vandaag de Onze Lieve Vrouwentoren beklimmen. Op de uitgebreide manier. 1,5 uur lang, inclusief een bezoek aan de kelder. En extra tijd voor verhalen die je bij de gewone klim nooit hoort. Bij helder weer reikt het uitzicht tot Utrecht en Amsterdam. Dat is denk ik vandaag niet mogelijk. Maar ja, kijk maar zover je wel kunt kijken. Aanvang 1:30. Even kijken op de Krankeledenstraat 30 in Amersfoort. Tickets via www.amersfoort.nl. De Onze Lieve Vrouwentoren dus. Ook in Amersfoort, in het Groene Bloeidaal, een gebied van Utrechts landschap, ga je met een gids op pad tussen de bloeiende planten. Van 1:30 tot 4:30 aanmelden via utrechtslandschap.nl. En de parkeerplaats die je nodig hebt ligt aan de Koedijkerweg 14 in Amersfoort. En in Utrecht fiets je vandaag langs gedichten op gevels, stoepjes en paaltjes. Begeleid door een student Nederlands die je alles vertelt over wie die woorden daar zetten en waarom. Inclusief een pauzedrankje in de Utrechtse Boekenbar. Nou, je gaat denk ik Utrecht op een hele andere manier leren kennen. Begint om 14:00, startpunt, Bibliotheek Neude. Neude 11 in Utrecht. De Neude weet ik inmiddels, hè. En tickets kun je krijgen via bibliotheekutrecht.nl. Oh, dit gezellige stel uit de jaren 70. Partridge Family. I think I love you.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Stella Lefty zat in de trein. Boston heet het liedje. Leuk hoor. Radio M Utrecht heb je opstaan en je luistert naar M voor elkaar nog tot 12 uur. Na 12 uur zit hier weer Joost met muziekplezier van 12 tot 2 met verzoekjes voor jou. En je kunt hem altijd bereiken via onze RTV Utrecht app. Een rattenvanger die kinderen meeneemt naar een andere wereld en iemand die dat verhaal al jaren levend houdt. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst heb ik nog een paar berichtjes voor je. Op het fort tussen Ederveen, Veenendaal en Renswoude wandel je vandaag 2 kilometer over groene aarde wallen, langs grachten, kazematten en bunkers, met een gids die vertelt wat er in mei 1940 precies gebeurde. Begint om 2 uur, fort aan de Buursteeg, Buursteeg 2 in Renswoude. En als je meer wil lezen daarover, kijk even ditisveenendaal.nl. Dan vind je dat soort informatie allemaal. In een werfkelder aan de Oude Gracht in Utrecht wordt vandaag hardop voorgelezen uit een klassiek Nederlands boek. En welk boek? Dat is altijd een verrassing. Het is gratis en je krijgt nog koffie of thee ook. Begint om 1:30 en het is de Salon van Weleer Oude Gracht 290 in Utrecht. En dat is een vaste gast ook in dit programma van tijd tot tijd. En in Lopik exposeren 4 plaatselijke kunstenaars met beelden en schilderijen in de kas van de inspiratietuin in Cabau. Ook kinderen doen mee met beelden van speksteen. Ken je dat? Gratis toegang van 1:30 tot 4:30, Cabauwse Kade 53 in Lopik. Nou, en misschien weet je het wel, maar de schatkamer van beeld en geluid die slaat aan. Die is opengegaan ruim een week geleden. Ruim 700.000 mensen bezochten het online archief van beeld en geluid in 11 dagen. Swiebertje, Floris en Q&Q zijn weer helemaal hip. En in die schatkamer kun je ook dit vinden.
1: Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
2: Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
1: Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walch, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen.
0: Je kent het vast wel, de muziek van Joop Stokkemans, Rob de Nijs hoorde je al, Loekie Knol die zong mee en een hele generatie keek toe met de neus tegen de buis. De rattenvanger van Hamelen was in de jaren 70 niet zomaar een tv-figuur. Hij was de man die kinderen meenam naar een andere wereld. En je kon als kind maar 1 ding denken: ik wil mee. En 50 jaar later klinkt zijn fluit opnieuw. En nu niet op een beeldscherm, maar op een echt podium vlakbij. Quibus die speelt deze week en de komende dagen nog de familiemusical Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? In Theater Pantalone in IJsselstein. En regisseur van Hamelen is Edwin Brandt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zit er al klaar voor, denk ik.
3: Zeker. Ja, we zijn al de voorbereidingen bezig voor vanmiddag.
0: Ja, wat doet de regisseur op dit tijdstip?
3: Nou, nu even een gesprek met u hebben.
0: Zeg maar jij hoor. Ja.
3: En even alles klaarzetten voor de show.
0: Ja, dat begrijp ik. Zeg, ken jij de serie nog uit eigen beleving?
3: Nee, dat is net voor mijn tijd geweest. Maar natuurlijk heb ik wel wat stukjes gekeken ter voorbereiding op deze musical.
0: Ja.
3: Ik ben er wel een beetje bekend mee. Ik heb niet alles gezien, maar het is gewoon een hele leuke serie natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, er zitten mensen natuurlijk in de zaal die dit verhaal kennen uit hun eigen kindertijd. En kinderen die er dus voor het eerst gewag van mogen doen of krijgen. Hoe heb jij dit project zeg maar als regisseur opgepakt? Wat wilde je met de voorstelling bereiken?
3: Ik wil gewoon dat iedereen een fantastisch leuke avond heeft. Of middag, zoals vandaag. Voor de oudere mensen is het natuurlijk een nostalgisch stuk. Met superleuke liedjes en hele herkenbare liedjes. En voor de jongere kijkers is het gewoon een superleuke, toffe musical. Met veel grapjes, veel humor. Mooie beelden met veel licht en geluid. Dus ja, echt een genot om naar te kijken.
0: Ja, dat geloof ik graag. De voorstelling heeft meer dan 120 liedjes in de originele serie. Ja, jullie kunnen natuurlijk niet alles spelen. Hoe kies je dan als regisseur wat je bijvoorbeeld weglaat en wat je wel toevoegt? Want ja, je verliest er ook iets mee natuurlijk.
3: Nou ja, dat staat in het script dat wij hebben ontvangen natuurlijk. Hebben wij, daar staan de liedjes al in uitgekozen, want dat past bij het verhaal dan ook. Het zijn inmiddels 31 liedjes in totaal. Dus ja, dat heeft ook veel voorbereidingstijd nodig gehad om al die liedjes in te kunnen studeren. Die we ook nog meer stemmig hebben gemaakt af en toe.
0: Ja, jongen. Theater Pantalone, hè, die draait volledig op vrijwilligers. Quibus die speelt daar al langer. Hoe ziet zo'n repetitieperiode eruit als iedereen dit toch maar, zeg maar een beetje naast zijn gewone leven doet? Wat vraagt dat van een groep?
3: Nou, wij repeteerden één keer in de week en dat was op donderdag. En dan kwamen de kinderen om 6:30 tot 7:30 en hadden een half uurtje overlap. Want dan kwamen de volwassenen erbij. Die repeteerden dan tot 10:00 en zo hebben wij iets langer dan een half jaar hebben wij samen gerepeteerd om dit stuk voor elkaar te krijgen. Met nog een paar repetitiedagen er ook bij, dat we echt een dag van 9 tot 4 hebben gedaan.
0: Ja.
3: Zodat we echt met z'n allen ook langer kunnen spelen. Want ja, de kinderen en de volwassenen moeten ook natuurlijk veel samen kunnen spelen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Jullie hebben al een paar keer gespeeld, hè? Hoe gaat dat?
3: Nou, het was gewoon echt een feest. Iedereen had er gewoon ontzettend veel zin in.
0: Ja, ja,
3: want,
0: ja.
3: Ja, we zijn in oktober begonnen met de voorbereidingen. En ja, ze waren gewoon echt helemaal klaar voor. En ja, de energie spatte van het podium af. En ja, dat kregen we ook heel veel terug van het publiek. Iedereen was laaiend enthousiast. Dus het was gewoon echt een feestje.
0: Ja, hoe lang duurt de voorstelling?
3: De voorstelling duurt bij elkaar 2 uur. Een uur en een kwartier voor de pauze.
0: Zo.
3: Of 3 kwartier na de pauze.
0: Best lang.
3: Ja, zo, zegt het inderdaad. Zo kreeg ik dat ook terug van anderen die dachten van, oh, een uur en een kwartier. Wat lang. Maar eigenlijk dachten van, is het nu al voorbij?
0: Ja.
3: Dus ja, ze waren zo in het verhaal en ze waren zo aan het genieten dat ze, oh wacht, het is al pauze.
0: Ja, ja, ja. Ja, de voorstelling die speelt nog tot en met 14 juni. Hè, voor mensen die na dit weekend nog willen komen. Wat mogen ze eigenlijk verwachten als ze binnenstappen? Wat is ook het beeld wat ze mee naar huis nemen?
3: Een beeld? Nou, ik denk veel humor. Veel leuke, gezellige liedjes. Heel goed spel, mooie zang. En gewoon een groep mensen die super enthousiast is en super leuk met elkaar aan het spelen zijn.
0: Ja, ja. De serie is natuurlijk uit het begin van de jaren 70. Hè? Kun je me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Dat is destijds uitgezonden door de KRO, dat was een omroepvereniging. Hoe is nu alles naar het nu gebracht? Want het was natuurlijk toch wel een beetje. Ik heb ook een paar fragmenten teruggezien. Het is toch een beetje ouderwets, een beetje traag. Hoe staat het in het nu?
3: Het staat in het nu omdat we hebben gewoon geprobeerd de snelheid in het stuk te houden. En dat krijgen we ook heel veel terug van het publiek dat er lekker veel vaart in zit. De liedjes die gekozen zijn om in het stuk te verwerken, dat zijn over het algemeen ook hele lekkere tempo nummers. Natuurlijk ook wat langzamere nummers, wat gevoeligere nummers. Een mooie mix van alles. En het is eigenlijk gewoon tijdloos omdat het gewoon een leuk sprookje is. Je wordt helemaal in het verhaal gezogen.
0: Ja, ja. Vanmiddag is uitverkocht, hè?
3: Zeker, ja.
0: Ja, dus we moeten nog kaartjes.
3: En de afgelopen 2 voorstellingen waren ze ook al uitverkocht.
0: Maar er zijn nog kaartjes voor de volgende voorstellingen.
3: Maar niet zoveel meer.
0: Nee, dus haast maken.
3: Het gaat hard.
0: Ja. Ja, via Theater Pantalone kun je ze krijgen. En anders moet je maar even de website opzoeken. Is er nog een moment geweest dat jij als regisseur zat te kijken naar het publiek en misschien naar kinderen? Dat er een moment was dat je dacht, dit vergeet ik nooit meer?
3: Ja, nou, ik kijk zo af en toe een beetje van de zijkant. En achter hebben we natuurlijk schermen hangen. En dan kijken naar de plaatjes en naar het beeld. Dat klopt gewoon helemaal. Veel verschillende kleuren, mooie opstelling. Dus ja, ik ben gewoon super trots op hoe iedereen het doet.
0: En een gelukkig mens, neem ik aan.
3: Zeker.
0: Ja, de rattenvanger die lokt deze week in IJsselstein. En ja, als je Edwin mag geloven, is dat niet alleen voor de kinderen in de zaal. De voorstelling van vandaag is dus uitverkocht. Er zijn nog enkele kaartjes voor komende voorstellingen. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Speelt dus ook nog komende vrijdag de 12e, zaterdag de 13e en zondag de 14e juni in Theater Pantalone aan de Lineusweg 5 in IJsselstein. En dan moet je even naar theaterpantalone.nl. Regisseur Edwin Brand, dank je wel.
3: We hebben ook nog een extra voorstelling.
0: Oh, is dat zo? Dat is
3: ja,
0: nieuws.
3: Omdat de verkoop zo goed ging,
0: ja.
3: Hebben we op zaterdagmiddag 20 juni een extra voorstelling.
0: Geweldig.
3: Die loopt ook al heel snel.
0: Ja.
3: En ja, 's avonds speelt Nederland, maar je bent op tijd thuis, want we beginnen om 2 uur. En zelfs als die voorstelling ook nog heel goed gaat lopen, want ja, hij staat pas een paar dagen online en we zijn al op de helft met de kaartverkoop. Komt misschien ook nog op 21 juni, op vaderdag, nog een extra middagvoorstelling. Hoe leuk is het om met je vader naar het theater te gaan natuurlijk.
0: Dat is een hele goede oproep. Dat klopt helemaal. En ik neem aan dat we die informatie allemaal vinden via theaterpantalone.nl.
3: Ja, hou de site tot in de gaten op de socials. Daar komt het allemaal op.
0: Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Dankjewel, Edwin. Toi, toi, toi vanmiddag, hè?
3: Graag gedaan, bedankt. Fijne voorstelling nog.
0: Doeg. Fijne voorstelling ook.
3: Hoi. Ja.

Prince die schreef het nummer, maar hield het aanvankelijk voor een ander project. Zij stopte de demo in een cassette en liet die achter voor de band in de studio in Hollywood. En dat was de band The Bangles. Leuk hè, dit ga je zo meteen horen. En we gaan eerst even naar een berichtje wat ik net kreeg van Cor de Rooij uit Houten. En Cor is een fanatieke tennisser. Want er is niet alleen Roland Garros vanmiddag, finale mannen, maar de Lions Club Houten Kromme Rijn Atalanta Open 2026 vindt plaats op het mooie tennispark in Houten in de week van 15 tot en met 21 juni. En het voorweekend, dat is dit weekend, 13 en 14, dat is volgend weekend, dat is 13 en 14 juni. Dus als je van tennis houdt, vandaag Roland Garros, volgende week ga je dan naar de Atalanta. En dat heet Atalanta Open 2026. Cor, dankjewel, fijn dat je het even hebt meegegeven. En ik ben blij dat je dit soort berichtjes ook even met ons deelt, want beleef jij iets wat anderen moeten weten? Laat dat gewoon weten, hè? Vanavond is Zeist een discobol. En jij mag zeggen welk nummer erop moet. En in Amersfoort dooft het licht om 8 uur. Dan begint iets heel anders. Nou, eerst maar even naar Nieuwegein. Daar spelen Gera Marton en Peter Bontan als Velvet Rose. Vanmiddag nummers uit de jaren 60 tot 90 herkenbaar. Fluweelzacht en op eigentijdse wijze gebracht. Van 3 tot 5 uur, De Partner in Nieuwegein. Dat vind je aan de Nedereindseweg 401A. Het UMA Kamerorkest neemt je vanavond mee naar het zuiden. Schubert, Magyar en Mendelssohns Italiaanse symfonie. Warm, levendig en vol mediterrane sfeer. De aanvang vanmiddag om 3 uur, Sionskerk aan de Jacob Katslaan 73 in Zeist. En tickets vind je via uma-kamerorkest.com. En voor de avond in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort dooft het licht om 8 uur. Dan klinkt het album Circa 1968 van El Quinto. Een legendarische Uruguayaanse groep die candomberitmes vermengt met psychedelische pop. Dat lijkt me echt heel erg mooi. 50 jaar later klinkt het nog steeds fris. Lieve Vrouwenstraat 13 in Amersfoort. Tickets via musica-mundo.com. Radio M Utrecht, dit is M voor elkaar.

0: heerlijke zwoele muziek van Sam Cooke, You Send Me. Dan schakelen wij met Houten naar Weerplaza. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Uurtje geleden hebben we elkaar gesproken en ja, het woord was toen wisselvallig.
1: Inderdaad, ja, het kernwoord van de komende dagen eigenlijk. En ook vandaag is het eigenlijk ronduit wisselvallig. We krijgen namelijk twee gezichten te zien vandaag, op weergebied betreft. Want als we momenteel naar buiten kijken, ja, dan is het grijs, veel laaghangende bewolking. En af en toe valt er ook een spatje lichte regen of motregen uit die wolkendeken. En de temperatuur blijft momenteel behoorlijk achter. Een graadje of 14 slechts in Utrecht. Maar er gaat wel verandering in komen, want in het westen van het land liggen brede opklaringen klaar. En die brede opklaringen die breiden zich heel geleidelijk via het westen van Utrecht over de provincie uit. En dan krijgen we toch een hele, ja, een heel aardig vervolg van de dag. Met zonnige perioden, wat stapelwolken. En het blijft de rest van de middag gewoon droog.
0: Oh ja. Ja, met welke temperaturen gaan wij verder?
1: Ja, de temperatuur gaat omhoog. Momenteel dus een graadje of 14 in Utrecht. Maar in de loop van de namiddag wordt de maximumtemperatuur van 20 of 21 graden bereikt.
0: Zo.
1: Wel een stevig windje daarbij uit het westen. Een matige tot vrij krachtige westenwind. Maar in de loop van de avond wordt het allemaal wat rustiger, droger en dus ook wat zonniger in Utrecht.
0: En is die wind koud uit het westen?
1: Ja,
0: komt van zee natuurlijk.
1: Inderdaad, die komt van een relatief koud zeewateroppervlak. Is natuurlijk behoorlijk fris. Maar in de loop van de avond zal het allemaal wat rustiger worden met een afnemende westenwind.
0: En dan?
1: Ja, de komende tijd blijft het wisselvallig. Morgen is er wel wat opvallends aan de hand, want de wind draait naar het zuiden. En er wordt er opeens hele warme lucht aangevoerd. Maximumtemperaturen worden aan het begin van de middag bereikt. En dat is zo'n 20 tot 23 graden maar liefst. En daarbij is het ook vrij zonnig, met wat hoge wolkenvelden. En halverwege de middag raakt het dan bewolkt vanuit het westen. En dan volgt er langere tijd regen. Maar ik denk dat die regen pas morgen rond een uurtje of drie provincie Utrecht bereikt. Dus ik denk morgen toch wel een aardig deel van de dag nog. Met ook hoge temperaturen dus voor de tijd van het jaar. Maar nadat die regen morgen is gepasseerd, komen we in een koelere luchtsoort terecht. En dat gaan we dinsdag, woensdag en donderdag zeker merken. Want dan moeten we het dagelijks stellen met slechts 17 graden.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is toch wel behoorlijk fris voor de tijd van het jaar opeens. Normaliter is het een graadje of 21 overdag. En daar zitten we vanaf dinsdag dus ruim onder. En ook dan is het kernwoord wisselvallig met dagelijks een aantal buien. Maar zeker tussendoor ook lange droge perioden met zonneschijn. En ja, als er dan niet al te veel wind staat in het zonnetje, is het dan gewoon prima weerkoop.
0: Ja, nou ja. Dat blijkt maar weer dat we jullie van harte nodig hebben om ons bij te praten. Want het verandert nogal eens een keertje.
1: Zeker weten.
0: En ja, willen we een hele mooie zomer tegemoet gaan, dan moeten we ook een klein beetje weten wat we moeten plannen en hoe we het moeten doen. Maar nu is het nog steeds even een beetje wisselvallig met stijgende temperaturen. Maar die dalen ook weer, hè?
1: Ja. Inderdaad, die dalen ook weer. En eind volgende week, ja, dan lijkt het toch weer allemaal wat warmer te worden.
0: Nou, we gaan het maar afwachten, denk ik. Ik wens je een hele mooie zondag, Floris. Fijn dat je erbij was.
1: Een fijne zondag koop
0: voor
1: jou.
0: Tot de volgende,
1: hè? Tot de volgende keer.
0: En ik wens jou thuis het beste. Veel plezier zo meteen met Joost.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Van Wieferen.
10: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilderijen.

0: Volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bath & Body. Maak een afspraak op bathandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: gekomen. Get Down en Gilbert O'Sullivan. En hier gingen mijn oren wel een beetje van klapperen, moet ik zeggen. Want blauwe bessen, voordat je je geschiedenisexamen gaat afleggen, of vis of kip voordat je wiskunde en Nederlands gaat doen. Nou, het is een campagne die heet Brain Booster. En daarmee wil Albert Heijn jongeren helpen om beter door de examenperiode te komen. Wat gebeurt er nou? Nou, de supermarktketen koppelt specifieke voedingsmiddelen aan bepaalde vakken. Luister maar.
1: Het principe is simpel. Je uploadt je examenrooster en de tool berekent wanneer je wat moet eten.
2: Wat zou je dan vandaag moeten eten?
3: Als avondeten hartige wafels met kip en guacamole.
0: Ah, dat kan alleen in België, zo zeg je dat dan in Vlaanderen. En diëtisten die zeggen, ja, het is wel degelijk van belang dat je goed eet voordat je een examen gaat doen, want ja, dan voel je ook gewoon lekkerder. Hè? Niet allemaal vette hap naar binnen gaan werken. Elke dag friet en kroketten en zo gaan eten. Maar het is vooral slimme marketing. Die wel degelijk waarheden bevat, trouwens. Doe je voordeel mee. Ik dacht in ieder geval aan UB40 en Food for Thought. Dat vat het wel een beetje samen, denk ik, dat onderzoekje. Welkom bij weer een heerlijke muziekmiddag op Radio M Utrecht. En laat maar weten waar je zin in hebt vandaag via de app.

0: Ton die zegt, dat is allemaal leuk en aardig, Huey 14. Maar heb je wel eens gedacht aan deze plaat? Die zat in zijn hoofd namelijk.
1: I want you all my time because I'm a dino mind. Yeah, I've got cocaine running around my brain.
0: Ik weet niet of je daar heel goed een examen op kan maken, Ton. Maar dank voor je tip in ieder geval.
2: Muziekplezier.
3: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
2: Ga naar de app of radiomutrecht.nl.
3: Radio M Utrecht.
0: Joost is de naam, aangenaam. I'm Your Man, Wham, maar ook The Eagles en Taylor Swift.

0: M Utrecht. Elke vrijdag, zaterdag en zondag geef ik je muziekplezier. En Pierre van Dam daarvoor. Leven de liefde toch nog even aanstippen. Aangevraagd via radio.mutrecht.nl door Pierre. Nou, ik heb een soort vergelijkend warenonderzoek gedaan, zou ik maar zeggen. Ik heb even een inspector ingeschakeld. Mijzelf. En ik ben erachter gekomen dat Pierre niet zijn eigen plaat heeft aangevraagd. Nee, het is gewoon een andere Pierre uit de provincie. Uit Utrechtstad zelf. En die had gewoon zin in Pierre van Dam met Leven de Liefde.
1: Muziekplezier.

0: Ik heb de fans van Muziekplezier blij gemaakt met Dan McLean. Vaak aangevraagd hier. American Pie en Nick en Simon op Radio M Utrecht. En nu ga ik Kees Knops blij maken. Hij kent het nummer, want hij heeft het aangevraagd van ZZ en de Maskers. La Comparsa.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is echt een... ik vind het zo'n prachtig nummer. Vooral omdat het heel... Ja, bijna sereen, integer wordt gespeeld. En dat doet me ook altijd weer denken aan, ja, de tijd dat ik jong was, de jaren 60. Als wij gingen dansen, en dan gingen we naar een cafeetje in de buurt. Daar was dan een bandje. En daar werden dit soort nummers gespeeld. Ik vind prachtige muziek. Uit de jaren 30.
0: Ja,
1: uit de jaren 60, moet ik zeggen.
0: Hartelijk dank.
1: Fiets ik weer verder.
0: Oké, dag, fietsen.
1: Tot ziens.

Caro, dankjewel. En altijd mooi om muziekherinneringen te delen. Als je bijvoorbeeld het Topop-archief induikt, dan zegt Lien over de plaat die zo meteen gedraaid gaat worden hier op Radio M Utrecht. En 1971 tot 1977, dat was de beste tijd van mijn leven. Het was zo ontspannen, fantastisch. Alles is tegenwoordig zo gespannen, maar dit waren natuurlijk geweldige tijden. De Cats en nog eens de Cats. Ik was 17, zegt Corrie, in die tijd in Nederland. Ging overal mee naartoe waar zij ook gingen. Piet Veerman was mijn grootste idool. Man, wat een emoties wist hij los te krijgen. Met zijn gouden stem. Die je nu hoort in Muziekplezier.

0: jaren 70 met Radio M Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Het enthousiasme spat er vanaf van deze heren. Nederland hoort bij Acta aan de Munnik en Acta aan de Munnik hoort bij Nederland. Het regent zonder stralen. En het regent ook.
1: Eén kwartier muziekplezier.
0: Alsof tijd zomaar uit de lucht kan vallen. Hier heb je het. Hier komt het. Een regen aan muziek. Gordon en Replay, The OJ's, Blondie en Pilot. Goochelen.

en zo snel leer je dus Surinaams op Radio 1 Utrecht. Wat betekent het dan, Joost?

0: En als dat na Neil Young de stem van Jesse niet is.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jesse van Olderen uit Utrecht zelf. Jij vraagt een plaat aan voor je opa.
1: Ja, zeker. Voor opa Henk.
0: Opa Henk, want die is nogal fan van muziekplezier. Of in ieder geval van Radio M Utrecht, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Die zit altijd te luisteren.
0: Ja, en dan luistert hij en dan hoort hij zometeen gewoon een nummer van jou voorbij komen. Want ja, je vraagt eigenlijk jezelf aan voor je opa.
1: Ja, klopt. Gek. Maar het leek me wel leuk.
0: Want hoe komt het dat je opa zo in aanraking is gekomen met die muziek? Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Je laat het gewoon aan hem horen.
1: Ja, precies. We maken zeg maar die muziek. We zetten het ook op LP. Dus als er een nieuwe LP komt, dan ga ik naar mijn opa en dan laat ik hem horen. En zo laat ik dat aan hem weten. Van, hé, er is wat nieuws.
0: En je opa is eigenlijk een soort graadmeter voor de band.
1: Ja, precies.
0: Want jullie zijn, leg even uit, hoe heet de band?
1: De band is De Bruders.
0: Ja.
1: We hebben nu 2-3 weken geleden ons eerste album uitgebracht. Ook nog niet op LP, dus hij heeft het nog niet gehoord. Dus ik dacht, het is wel grappig om hem zo kennis te laten maken met het nieuwe album.
0: Ja, en opa Henk is jullie grootste fan?
1: Dat denk ik wel.
0: Want verder zijn jullie eigenlijk nog gewoon... dit is jullie radiovuurdoop dan ook, denk ik, of niet?
1: Ja, zover ik weet wel. Of er moet iemand stiekem een piratenzender hebben, maar...
0: Piratenzender? Nou, het is toch geen piratenmuziek, dit?
1: Nee, dat is waar.
0: Hoe zou je jullie band omschrijven?
1: Ouderwets. We zijn allebei heel erg fan van de jaren 80 en 90.
0: Ja.
1: Dus... we proberen de muziek eigenlijk zo authentiek mogelijk. Vandaar ook dat we het op LP, zelfs op cassette, uitbrengen.
0: Zo.
1: Dus oudbollig.
0: Nou, mooi. En dan kom je weer bij je opa uit. Nee, dat is een grapje.
1: Cirkeltje rond.
0: Nee, die mag er helemaal zijn. Ik ga lekker een liedje van jullie nieuwe plaat, is dat dan, hè, draaien?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die heeft hij dus nog helemaal niet gehoord, begrijp ik.
1: Hij heeft hem nog niet gehoord, nee.
0: Nou, dan krijg jij straks allerlei berichtjes. Oh, wat leuk, weet je wel. Of waarom heb ik het niet eerder gehoord? Hè? Waarom... Ik heb nog wat op en
1: leuk,
0: aan.
1: Hoor, maar waarom heb ik dit nog niet gehoord?
0: Nou, hartstikke dank voor je aanvraag. En veel succes met jullie muzikale carrière nu. Hè?
1: Dankjewel.
0: Oh, en nog even heel kort, Jesse. Dat nummer, waar gaat het over?
1: Het gaat over een vrouw die iemand heeft verlaten. Eigenlijk de weg daar naartoe hoe iemand eigenlijk kan veranderen. Zeg maar hoe het eerst heel leuk kan zijn en dan in één keer weer niet.
0: Kondig hem zelf even aan.
1: Nou, hier is ons nieuwe nummer, Eva Unplugged.

0: Duolingo is er niets bij. Nu hebben we het al in het Surinaams geleerd. Hè? Eerder dit half uur Gordon en Replay. En nu in het Italiaans over de liefde. Bezongen door Eros Ramazzotti.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

zo makkelijk als hij met zijn fans omgaat, zo makkelijk ga ik met jou om. Want het is heel simpel. Ga naar radio.mutrecht.nl of check de app. De app van RTV Utrecht. Klik dan op het spraakwolkje terwijl je het nieuws checkt. En geef een plaat door waar je zin in hebt. Dan verdeel ik hem over de uitzendingen van Muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2.

Heel lief. Ze hoeft niet zo nodig op de radio, schrijft ze. Maar ze wil graag Amy MacDonald horen. Nadat we Roxy Music draaien in het jaar op Radio in Utrecht. Met Dance Away. Maar zometeen dus Amy, This Is The Life. En dat is nou precies waar dat bericht ook om gaat. Want na een drukke periode van een verhuizing en een tweede kindje geboren daar in het huis van Carla. Dat nieuwe huis dus, heeft ze nu eindelijk het besef, nou is het goed. Het gezin is compleet. Geen kind meer erbij. Nee, twee is genoeg. Dat heeft ze al met haar man kunnen bekokstoven. En nu is het echt genieten. Dit is mijn leven. Het is eigenlijk af. Ik geniet ervan. Gelukkig. Ik hoef me geen zorgen meer te maken.

En voor je het weet, plukt hij een hap uit je middag. Maar dan wel positief. Erwin Peters zometeen op Radio M Utrecht. En of ik op de valreep voor Fien nog even Le Poppy kan draaien. Graag gedaan.

0: Reisboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek.
1: Makkelijk kiezen.
0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Griekenland,

Mooie Heine Services bij Radio Utrecht. Sugar and Spice, het was 1963. En ik weet niet hoor, maar de drummer die weigerde naar het schijn te spelen als er geen schaaltje bij pepermuntjes op zijn basdrum, zijn bassdrum geplakt zat. En het, je hoorde het geritmische gerommel schijn je heel zachtjes terug te horen. Ik weet niet wat er waren. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is de zondagaflevering van Pluk de Middag. Ik wens je een heel goede middag. Laten we er iets leuks van maken. Goedemiddag.

Hoe ziet jouw zondagmiddag eruit? Wat ben je aan het doen? Heb je de afwasborstel uit het zicht gelegd? Laat mij weten. Wat ben je aan het doen? Stuur het naar de studio. Taylor Ross, komt eraan.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: naar de horizon. Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

Jeroen van der Boom. Bij Radio M Utrecht, het is de Nationale Nieuwe. En hij wilde voor de nieuwe single een nieuwe, lekker warme sound. Geen digitaal gedoe, hè. En je hoort een krakende vinylplaat, zag eens op de achtergrond meelopen. Dat heeft wel iets gezellig. Hij schijnt zijn haarklem of zonnebril altijd uiterst secuur op het haakje in de gang te hangen. En hij weigert hem op de bar te leggen. Ik weet niet waar dit soort dingen vandaan komen, hoor, maar het zal allemaal wel. Het is de Nationale Nieuwe. Die wordt elke vrijdagochtend in het programma van Edwin Meerman bekendgemaakt. De hit uit Holland. De hit uit Holland dus. En dan hoor je hem extra de hele week dan een beetje extra. Wat er ook is, het is 10:30 plukt de plaat. Zing maar mee.

Hatschee. Nou, deze, ja, ik moest er zelf erg om lachen. Oké, ik neem dus één heel bekend liedje. De tekst staat in een totaal ander jasje. Echt maar ook totaal. In een andere taal. Ga ik je alvast helpen? Nee. Ik denk dat deze wel te doen is. Het staat door een andere melodie. Ik heb denk ik een stuk of... Nou, ik denk 12 versies gemaakt tot ik een beetje tevreden was. Wat is de originele titel en artiest van deze... van dit liedje? Let op, hè. Daar komt-ie. Lekker theatraal, past bij mijn karakter. Let maar op, hè. Goed luisteren naar de tekst. Vooral het refrein. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje, Rodia? Oh, ja.

0: Wat?
1: Jouw ogen trekken mijn kleren uit als een liefdestatoeage. Nou, zeg maar. Wat is de originele titel en artiest van dat liedje? Heb je hem door of niet? Want moet ik je echt gaan helpen? Nee, toch? Het refreintje was vrij duidelijk. Nou, wat vond je van de theatrale versie? Wat ik al zei, dat past bij mijn karakter. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons. Ik ben benieuwd.

Hans de Vlats. Ja, dit is Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Met Sir Douglas Quintet en Mendocino 1969. Heb je hem al of niet?

0: Sick idee. Het is, is het lastig? Een originele, ik heb een heel bekend liedje. Dan zet ik een heel ander jasje. Dus een andere taal. En zeker een andere melodie. En als jij raadt wat de originele titel en artiest is, dan heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. Moet je wel even iets sturen. Wat het in ieder geval niet is, dat is wel een goed. The Barge, you don't have to take your clothes off. Ja, er zit namelijk een stukje in die tekst, dat hoor je wel. Een aantal goede oplossingen. Je kunt nog meedoen en dan mag je misschien zo meteen uitzoeken. Wat is de originele titel?
1: Dit is onze tijd.
0: En de artiest van dit liedje, daar gaan we, ja.

0: Oké. Nou ja, stuur een berichtje naar de studio via de app. Doe het dan via de RTV Utrecht app. En dan kan het rest boven app. Ons komt het hier in de studio. Rechts op meteen de ontknopping. Dat was even lekker theatraal. Nou, vandaag bewolkt wel zo goed als droog. In Utrecht wordt het een graad of 20 toch nog. Vannacht dan wordt het een graad of 13. Morgen dan, zie ik hier staan, dan gaat het best wel regenen. Er kan wel wat een paar spatjes regen komen. Even kijken, het wordt wel iets warmer dan vandaag. Het wordt een graad of 21. En dan rond in de middaguur gaat het even wat stippelen. En later, begin van de avond, dan iets meer regenen. Dus, even kijken, is er nog verkeer? Informatie helemaal bij de hand. Zo meteen de ontknoping van Pluk de Plant. En hoor je nu George Ezra.
1: Pluk de Middag met Erwin Peters.

0: Goedemiddag, zeg ik. Ans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, goedemiddag. Ik dacht dat ik een voicemail had. Nee, gelukkig. Nou, Ans, goedemiddag met Erwin, dus Radio M Utrecht.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Ja, goed. Ja, nee, ja. Dit is een serieuze vraag, want ik heb ook de vraag gesteld. Nee, joh, hoe ziet je zondagmiddag eruit? Wat ben je aan het doen? Vertel.
1: Ik zit gewoon aan de tafel naar de radio te luisteren en aan het diamond painting.
0: Ja, diamond painting. Ik vind dat zo leuk. Want gisteren hadden we een luisteraar aan de telefoon. Die ook, die was, ik zeg, als er maar een Elvis. Die was met een hele grote Elvis bezig. Maar echt huge. Die heeft nog een foto gestuurd. Maar dat diamond painting, dat is wel even een kwijtje, toch? Of niet? Wat ben je aan het maken?
1: En nu een kat.
0: Een kat?
1: Ja.
0: Wat voor kat is het? Een kat van jezelf? Je kunt alles maken natuurlijk.
1: Ja, maar... je kunt alles maken. Nee, dit is gewoon een beetje bruinige kat.
0: Is het lastig? Is het een beetje als een puzzel of zo, bijna? Of tenminste.
1: Je kan het doen zonder na te denken.
0: Echt? Nou ja, dan ken je mij niet, Ans. Nee, serieus. Weet je nog, kun je nog herinneren, vroeger iedereen kan schilderen met Ravensburger?
1: Nou, dat ken ik ook niet, want het wordt de puinbak.
0: Nee, maar weet je nog van vroeger?
1: Dat spel, ja, dat je
0: iedereen kan schilderen. Nou, niet iedereen kan ik je vertellen.
1: Nee, dus, dat ben ik mee
0: niet
1: eens.
0: Nee, ja, nee, ik niet. Ja, zelfs met die vakjes niet. Dan kon je die vakjes kleuren.
1: Nee, het wordt
0: de
1: puinbak.
0: Nou ja, precies. Verf overal. Nou, je kent me wel, hoor ik al.
1: Ja, goed. Ik voel hem.
0: Nou ja, ik wil dat toch een keertje doen. Gisteren zei een luisteraar, het lijkt een beetje, wat zei nou, op borduren. Ik zei, lijkt het dan een beetje op, een mini-stack-achtig lijkt het wel misschien wel. Ken je dat nog?
1: Dat is van vroeger.
0: Ja, maar mag ik maar even, Ans, maar even voor de leek. Hè? Toch, nu vraag ik even, maar hoe doe je dat dan? Wat breng je dat aan? Wat zijn de dingen, die prik je erin of hoe werkt dat?
1: Nee, dat lijmt zich vast. De ondergrond waar je het op plakt, dat zijn allemaal lettertjes en cijfertjes. Oh. En die kleuren naar die steentjes. En die pak je vast met een pennetje.
0: Oh, maar je moet
1: echt, joh, een kink aan de was doen.
0: Ik zeg nogmaals, Ans, vergis je niet. Ik bedoel, je kent me niet. Maar goed, het is wel leuk. Je kunt er van alles mee maken. Nou, misschien moet ik het maar een keer proberen. Als ik het dan, stel je voor dat ik het ooit probeer. En dan durf ik er eens, waar zou jij mij aanraden om mee te beginnen?
1: Ga naar de Action, even voor €3, heel wat.
0: Oké, ik denk dat ik er een feuilleton van maak. Ik denk dat volgende week, schrijf het even op, en dan ga ik diamond painting doen in de studio.
1: Ik wil hem meemaken.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Bedankt, hè. Ik ga het echt doen. Ik schrijf het op. Ik ga het volgende week eens proberen.
1: Ik hou je ervan.
0: Ja, ik neem het mee. Bij deze, ik kan niet meer terug. Ik ga diamond painting doen. Voor het eerst in mijn leven. Dramatisch moment. Nog meer drama, dat wil zeggen. Het originele liedje, titel en artiest zijn we op zoek van deze. Even luisteren nog.

0: 2.
1: Ik weet niet, maar als je zo'n liedje dan vertaalt, denk je, oh, hè, waar gaat dit dan over? Ik hoor een liefdestatoeage en onze eigen bioscoop. En jouw ogen trekken mijn kleren uit. Nou,
2: ja, zo.
1: Ja, wees blij. Jij zegt, ja, die tijd heb ik gehad. Nou, die tijd heb jij. Maar jij hebt hem wel gehad, die tijd. Nou,
2: ja, dat is lang geleden.
1: Nou, ik heb hem nooit gehad. Ik ga wel lekker duimen,
2: nou,
1: Peter.
2: Nou, die tijd ook niet erg, hoor.
1: Nou, Hans.
2: Klinkt leuk, maar...
1: Voordat het helemaal uit de hand loopt. Duimenpeting. Lekker onschuldig duimenpeting. En ondertussen wordt het helemaal hier uit de hand. Ogen trekken mijn kleren uit. Nou, voordat we ons kleren uit hebben. Wat is de originele titel en artiest?
2: Ademloos door de nacht van Helene Visser.
1: Ja, genau, ja. Wat een tekst, hè? Ik wist niet. Als een liefde.
2: Een geweldige zangeres.
1: Ja, nee, ja, echt van een liefdestatoeage. Ik vind sommige dingen moet je misschien niet vertalen.
2: Dat is, nou, ik doe zeer zulke dingen, dat doe ik anders sowieso niet.
1: Wat?
2: Al die trickies, tatoeage, nou, laat me zitten, joh. Doe maar een plakplaatje.
1: Een plakplaatje. Ja, leuk hoor. Dat kun je helemaal. Dat kun je misschien moet je leren tatoeëren. Nee hoor. Ans, even kijken. Je mag kiezen. Je mag uitzoeken uit de prijzenkast. We hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje, een schort of een tatoeage van Pluk de Middag. Oh nee, de laatste. Nee, Diamond Peter. Nee, ook niet. Hou op met me. Hou op.
2: Doe maar een toilettas, jongen. Okay. Een schort heb ik al, dus.
1: Een schort heb je al.
2: Ja.
1: Een toilettasje. Ik weet niet wat je doet, maar het loopt helemaal uit de hand. Het is allemaal jouw schuld. Nee, hoor.
2: Ja, dan moet je mij niet bellen.
1: Ja, ja, maar jij hebt mij, dan loop je risico. Goed. Ans, ik vond het ontzettend leuk. Je hebt me zojuist, je hebt niet met je ogen mijn kleren uitgetrokken, maar je hebt me wel verleid om een diamond painting te gaan doen volgend weekend in de show. Ga ik het doen.
2: Is goed, ik hou je eraan.
1: Ja, ik weet het. Je weet me te vinden, dat blijkt wel. Mag ik jou, wil je nog even blijven hangen voor de gegevens?
2: Ik blijf hartstikke hangen.
1: Oké. Dat is wel raar genoeg, Hans. We gaan het origineel draaien van A2.

Jay and Americans. Bij Radio M Utrecht in Pluk de Middag. Het was een heel bijzondere plaat. En ik heb ooit mocht ik een programma doen met deze man, onze Henk Westbroek. Ik vroeg, hoe kwam die plaat nou tot stand? Hoe heb je dat nou? Hoe ging dat nou? En hij zei, ja, ik kwam uit. Ik ben een hele slechte imitatie van Henk Westbroek. Nou, we kwamen elkaar tegen. Zij kwam uit Engeland en ik uit Nederland onder de Eiffeltoren. En ik zei, als we zoveel jaren bij elkaar zijn, dan schrijf ik een liedje. Nee, dan gaan we met elkaar trouwen. En als we zoveel jaren bij elkaar zijn, dan schrijf ik een liedje voor je. Dat is deze geworden. En nou heeft hij eerder een liedje uitgebracht. Ik zou denken dat het andersom is, maar eerst een liedje geschreven en onlangs is hij getrouwd. Na 52 jaar bedenktijd. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Bij Radio M Utrecht.

0: So Far Away From Me van Dire Straits bij Radio M Utrecht. Ik had het net over platen die dan mij verbaasd qua tracks expliciet. Dus we hadden net Atemloos door die nachtoplossing van Pluk de plaat. En ik trek met je ogen trek je mijn kleren uit. En Ria zegt, ja, je verbaast je over die tekst. Die vond je nogal expliciet, geloof ik. Nou ja, verdiep je dan maar eens in Voulez-vous van ABBA. Dat is gewoon 18 plus. Maar misschien ook wel leuk voor Pluk de plaat. Is dat zo? Voulez-vous, aha, dinde. Is dat zo? Echt, ik ben erachter gekomen met dat. En dat had ik toen ook al met, Grease. Ik zag Grease, was het? 1978 in de bioscoop. Ik was 9, ik vond het een fantastische film. Mooi met liedjes en dansen en dat soort dingen. Tot ik hem 10 jaar later nog een keer keek. En daarvan, dat het nogal expliciet. Kijk. En ik met mijn onschuld leuk de liedjes aan meezingen. En nu weer. Ik ga me erin verdiepen trouwens. Dankjewel Ria voor je suggestie. Voor de plukte plaat, wie weet komt hier wel. De vraag is dus, wat ben je aan het doen vandaag? Hoe ziet jouw zondagmiddag eruit? Ik ben gewoon rete benieuwd, wou ik zeggen. Laat het weten. En wat ben je aan het doen? Je mag het laten zien. Je mag een foto sturen via de app. Je mag het vertellen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Tot zo.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. De Overkamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toekomst.

0: weg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Pluk de middag met Erwin Peters.

Harpo, moviestar bij Radio M Utrecht. Hij komt uit Zweden. Hij nam het op ook in de ABBA-studio's, wist je dat? Die achtergrondstem, dat schijnt niemand minder te zijn dan Annie Friet van ABBA herself.

0: Vieren met heel veel vrienden. 72 jaar jong, zegt Anneke van Elteren Kerkvliet. Gefeliciteerd, meid. En veel in onze jacuzzi. Het is hier 28 graden. En we zijn naar jou aan het luisteren met een oog naar F1 kijken, zegt Gerard Sterkenburg. Och man, laat weten. Waar hang jij uit? Wat ben je aan het doen?
1: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and y'all.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ho, ho, dat was 97 was het toch, ja? Het was de Who Do You Think You Are van de Spice Girls. En dit liedje, dit liedje zorgde in 1997 voor een complete volksverhuizing richting de bioscoopzalen in Hoogkaterijnen, waar de film van de Spice Girls schijnt wekenlang door de uitverkochte zalen te draaien. Nou, en 1997, ik vind het leuk om af en toe eens even die nieuwsberichten te kijken. Dat staat in het Utrechtse Nieuwsblad, staat hier uit de stadsberichten. De Utrechtse politie waarschuwt voor een bende die het gemunt heeft op de nieuwe Tamagotchi virtuele huisdieren onder scholieren op het Bonifatius College. Oh, dat was de tijd van die, ik weet niet of je nog gekend, die Tamagotchi dingen. Ja. Even heel iets anders. Dankjewel voor je reactie. En wat een diversiteit, laat maar zeggen. Hoe ziet jouw zondagmiddag eruit? En wat ben je aan het doen? En laat het zien. Stuur een foto. Dat kan ook naar de studio via de WhatsApp of op Facebook. En hey Erwin, wordt er gezegd, onze zondagmiddag staat in het teken van lekker fietsen rond je eiland. Even hier kijken. Beetje daar stoppen, bankje zoeken en lekker van je afkijken. Gewoon genieten van alles wat we zien. We hebben niet veel nodig om het heerlijk te hebben. Gezellige uitzending en groetjes van Terschelling. Dat vind ik zo mooi. Ja, weet je, je ziet zo'n eiland voor je, hè, fietsen tegen een houten hek zie je staan. Die duinen die het zacht golven. Een selfie met wind en haar. En daarachter een strand dat maar niet ophoudt. Dat vind ik zo mooi. Gewoon even chillen in de tuin met een boek. Het is heerlijk weer, wordt er gezegd. Ja, dat geloof ik. Dat zie je ook wel. Jongen, wat een ontspanning. Wat een ontspanning. Dan Wilma de Kruijf Lof. Vandaag onze trouwdag. 46 jaar. Koffievisite gehad van de fietsgroep. En vanavond een hapje eten, wordt er gezegd. Nu lekker op de bank met mijn boek. Oh ja. En wat een gezelligheid. Een beetje chillen in de tuin met een boek. En het is heerlijk weer, wordt er gezegd. Ja. Dank je wel voor de reactie. Ja, nou, laat het vooral even weten. Lekker in de jacuzzi. We zijn even naar de kerk geweest. En nu fijn. Lekker genieten in, bij de drie zussen. In het Veen. Oh, fijne zondag verder, Erwin. Een gezellige uitzending.

Het is Alex Warren bij Radio M Utrecht te luisteren naar. En het heet Forever Dream. Daarvoor hoorde je Smokey Robinson. Smokey Robinson met The Tears of a Clown. Weet je, soms dan ontstaat een liedje niet omdat iedereen barst van inspiratie, maar juist om, nou ja, omdat het vastloopt. Let op. In de studio was het zo'n avond waarop ze hun best deden om iets vrolijks te maken. Ja, iets dat meteen zou werken, maar hoe vaker ze het ook probeerden, hoe minder overtuigend het klonk. En ze zaten daar tussen oude versterkers, half lege koffiemokken. En je voelde dat het geforceerd werd, hè, tot het stil viel. Geen grapjes meer, geen nieuwe ideeën. Alleen het zachte geluid van regen tegen het raam. En iemand stelde voor om het simpel te houden. Geen groot refrein, geen opgewekt tempo. Gewoon spelen wat er op dat moment in je hoofd zit. En de gitarist die zette een paar rustige akkoorden in. En de zanger die begon te zoeken naar woorden. En niet over liefde, niet over grote drama's, maar over dat herkenbare gevoel van een dag die al grijs begint, laat maar zeggen, voordat je uit bed bent. En dat lichte, zeurende gevoel dat je niet helemaal kan uitleggen, maar dat er gewoon is. En dat is grappig, maar ineens dan hoor je het gebeuren. Die woorden die pasten op de muziek. En de muziek gaf ruimte aan de woorden. En iedereen in die kamer wist, dit is eerlijk. En precies daar, tussen regen, ruis en twijfel, ontstond de Fortunes. Here comes that rainy day feeling.

0: Ja, of a rainy day feeling again. Nee, zo dramatisch is het niet. Het blijft vandaag bewolkt, wel zo goed als droog. Het wordt vandaag een graad of 20. Vanavond dan kan het een spatje regen. Nee hoor, wordt het, even kijken, vannacht wordt het een graad of 13. Maar dan, dat wil zeggen, morgen dan wordt het een stukje, ja, 21 graden wordt het dan nog wel. Vannacht was 13 en dan gaat het morgen behoorlijk wat stippelen. En even kijken, we naar de week daarna, dat is wel belangrijk. Even kijken, de hele week wel een beetje regen. 17, 16 graden woensdag. Volgend weekend schijnt het weer beter te worden. Dus, maar goed, we hebben gelukkig elkaar. Maar wat een weer, hè? Typisch Nederlandse zomer is dat gewoon.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.
0: Radio M Utrecht. Het is helemaal geen zomer. Het leek wel zomer, toch was het pas. Nee, begin juni? Zo meteen spelen we trouwens 3-4.

Ja, door druk gepuzzeld trouwens, Don. Zie ik, ben bijna op de helft. Zo, maar dat is ook een flinke puzzel. Wat is dat voor een puzzel, Don? Dankjewel voor je reactie. Want ik vind dat zo lekker, lekker gezellig. Alsof ik nou mee zit te puzzelen. Zo handig ben ik niet. Ik heb wel beloofd straks een ans dat ik volgende week zondag neem ik een diamond painting ding mee. Gewoon voor beginners. Dan ga ik gewoon, nou ja, zo ver dat mogelijk is. Want jij zegt wel, het is heel makkelijk. Maar ik ga eens even kijken of ik het, of ik het kan. Dan ga ik het hier. Is mijn diamond paint ontmaagding. Sorry. Tot een goede ja, ja, dat klopt wel. We spelen een spelletje. Iets heel anders. Een 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met één overeenkomst. Het kan overal in zitten. Hè? Het kan in hetzelfde woordje zitten. Het kan in het onderwerp zitten. Het kan in de namen van de groep zitten of in de artiest. Het zijn 3 platen. 3 aanwijzingen noemen we dat. Dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 plaatsen bij de overeenkomst. Mocht je nou een AID krijgen tijdens het horen van dit tweede liedje, stuur dan een WhatsApp bericht naar de studio. Dat kan namelijk ook nog via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 2.

Dat was, sorry, ik moet lachen. Ik zal vertellen waarom, hoor. Maar dit is aanwijzing nummer 2. In een spelletje 3 voor 4 heb je hem al te pakken. Heb het dan naar de studio van Radio Utrecht. Via de app heb ik je misschien zometeen aan de telefoon om uit te zoeken. Maar ik zie nou inderdaad... ik zal het nog meer verduidelijken. Dit klinkt al heel abstract en zo, maar... tot nu toe, het had ook iets anders kunnen zijn. Ja, inderdaad. En het is niet dat ik zo slim ben. Maar ik zie nu pas dat het ook had kunnen zijn. Waren het niet. Ja, mensen, ik zal het zo nog meer uitleggen. Maar ik ben onbewust briljant blijkbaar. Nee, dat is gewoon een toevalstreffer. Want Pieter, jij van den Berg, jij bent scherp. Jij bent scherp, inderdaad. Dat is hem. Het is aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio Utrecht. Het zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? Stuur het zo snel mogelijk naar de studio. Dan heb je kans dat ik je zo meteen aan de telefoon heb. En dan mag je uitzoeken.

0: Oh ja, now that we found love. Nou, het is toch ook wat. Ik ga hem eventjes bellen, want ja, dankjewel voor je appjes. Ja, want we spelen een spelletje. We spelen niet zomaar een spelletje, we spelen een spelletje 3 voor 4 bij Radio Utrecht. Gaat hij over? Heb ik het goede nummer? Ja. 3 platen met 1 overeenkomst. Ik ga er even bij zitten. Als je maar het goede nummer hebt.
1: Met Pieter van Berg.
0: Sorry, met wie? Hallo?
1: Pieter van den Berg.
0: Hey, dag Pieter. Pieter J, toch? Ja, Pieter J. Toch, van den Berg? Heb ik de goede?
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Oh, oké. Okay. Heb jij toevallig... Ik zit op de speaker of op aan het oor?
1: Ja, ik ben even mijn mobiele phone aan het ontkoppelen. En dan...
0: Ontkoppelen?
1: Ja, ik heb de lader
0: als ik... Oh ja, weet je, op de een of andere manier is het zo dat hoe goed ook oortjes, dingetjes zijn op de radio, op de een of andere manier, dan is het altijd zo raar, dan kunnen we heel moeilijk verstaan. Dus dat, vandaar ik een vraag.
1: Oh, je noemde me net al.
0: Wat zeg je?
1: Na de tweede noemde je me al, dat ik...
0: Ja, heb je hem al van de speaker? Ja, toch?
1: Ja, ik heb...
0: Ja, nou, maar het was zo grappig. Nou ja, jij krijgt de credits. Dat was het moment, want je had inderdaad dat gestuurd. Dat ik dacht van, nou... dat vond ik echt heel grappig. Even kijken, ik moet even terug, want je bent... ja hoor, nu de derde. Ja, precies, ja. Want jij zei... ja, dan moet ik...
1: Het kan tijd zijn, tijd.
0: Ja, time kan, weet je wel. En toen zat ik, time kan, ja inderdaad. En toen zat ik te kijken, ik denk, ja, maar er kan ook iets anders. En toen zag ik pas van, hey, er komt zeker time in voor bij de eerste 2 praten. Ik had het zelf nog niet eens gezien. En ik denk, nou, dat is grappig, want jij had het goed, want het kan ook een telwoord zijn. Ja. En nou, dan ben ik wel...
1: Ik moet wachten tot de derde.
0: Ja, nee, ja, maar ik had het... Maar weet je, dat is het grappige ervan. Ik had het zelf dus helemaal niet gezien. Snap je?
1: Oh.
0: Ik had wat je, het goede antwoord wat jij had, laat maar zeggen, wat jij hebt... Dat was hetgeen wat mijn bedoeling was. Het was helemaal niet mijn intentie om op verkeerde been te zetten. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Want het is wel leuk, want iedereen trapte erin. En ja, inclusief ikzelf. Hè? Dat is nog het grappige misschien. Ja.
1: Je moet dus wachten tot de derde. Dus je komt pas reageren na de derde.
0: Ja, wist ik veel. Zo had ik het helemaal niet gepland. Voor mij, nou, geef het antwoord maar. Want wat is de overeenkomst van de 3 platen die je hebt gehoord? Pieter, vertel het ons.
1: In alle 3 komt een tellenwoord voor. De eerste, de tweede en de derde was... Third World, de derde.
0: Dat was mijn grap eigenlijk. It's the First Time van Lois Lane. Second Time Around van hoe heet dat? Second Time Around van Shalimar. En Third World. Dus the First, Second en Third. Dat vond ik een grap. Ik heb helemaal niet... Maar ja, in de eerste 2 komt It's the First Time komt voor. The Second Time, ook 2 keer tijd. Dus ik snap hem helemaal. Ja. Ik had hem zelf niet gezien, maar... Je bent scherper dan ik en ik had het niet eens zo, bedacht meer nagaan. Dus ik moet mezelf nou compliment geven, maar meestal, jouw compliment.
1: Meestal heb ik hem wel naar de tweede, maar deze dacht ik van, hey, het kan tijd zijn. Als het in de derde ook nou, tijd voorkomt, dan is het tijd natuurlijk.
0: Ik ben blij dat ik je onbedoeld heb kunnen verrassen, Pieter. Jij mij en ik jou. In ieder geval, je mag uitzoeken, Pieter. Ik heb voor je, dan mag de shopper, het puzzelboek, het notitieboekje, de koeltasje, het toilettasje of een schort. Ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. Laat het weten.
1: Een schort?
0: Ja, is dat een vraag? Of weet je dat? Het ging zo snel. Oh, want het ging zo snel natuurlijk. Maar
1: die heb ik nog nooit gehad, een schort.
0: Je hebt geen schort.
1: Nee, nee.
0: Nou, dan is het vandaag... Dan...
1: Ja, ik heb hem al een keer gewonnen, maar toen heb ik hem aan mijn zus gegeven in Leersum.
0: Oh.
1: Die wilde hem zo graag hebben en toen zat ik dus zonder schort.
0: Ja, dat schort eraan. En geen andere familieleden of zo, mensen die smekend aankijken en die het schort uit je aftroggelen.
1: Nee. Deze keer blijft hij bij mij.
0: Ja, beloof je hem? Dan moet je wel een foto sturen dat je hem aan hebt. Dat is een beetje traditie. Ja, om hebt, aan hebt. Ja? Oké. Okay.
1: Ja, is goed. Doen, nou, ja.
0: Pieter, kom eraan.
2: Radio en Utrecht. Op een vrijdag in de kroeg.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
3: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Bij Transavia is ook deze

0: Dunk. Bank of the Free.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Pluk de middag met Erwin Peters.

Man, man, man. Ik weet niet, dit blijft zo'n goede steengoede plaat. Andrew Gold, bij Radio M Utrecht. En Lonely Boy, goedemiddag. Ik ben Erwin, dat blijft nog wel even zo. In ieder geval tot 5 uur geplukte middag. Goedemiddag. Wees welkom. Wat ben je aan het doen?

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Jenna Spiro heet zij. En Material Lover. Bij Radio M Utrecht, lekker hè. Dat klinkt, je klinkt een beetje 60s. Wel een heerlijke vibe heeft die plaat, zeg. En het is toch 2000, was het 2026, toch? Ja, is het, ja, 2026. En daarvoor hoorde je Mr. Frank Sinatra. I get a kick out of you. Dankjewel voor je berichtjes. Wat ben je aan het doen op deze zondag? Het is nogal divers. Waar ik wel blij om ben, is onze luisteraars die weten ook gewoon zich te ontspannen. He, waar ben je, wat ben je aan het doen? Daisy van Silt zegt, ja, dat geniet. En ze stuurde een foto bij rustgevend zomers natuurlandschap. Met groene bomen langs een groot kalm meer. Met een strak blauwe lucht. Is dat het buitenland of niet? Ja, dat zo ziet. Dat is even kijken hoor, want dit ziet eruit. Dit ziet eruit als buitenland bijna. Bijna niet anders. En het is, ik moet eerlijk zeggen dat het weer ook in Nederland valt niet heel erg tegen. Vind je wel? Moet ik eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, zie je wel. Daisy. Oh nee, deze van Dijk. Ja, nee, deze van Dijk. Aan het Gardameer. Ja, dat is ook beter. Op verjaardagsvisite bij onze oudste dochter, die aanstaande maandag alweer 43 wordt. Even kijken. Anja Nooy-Krijgsman. Ja, op de. Dat is mooi. Op de waterfiets. Op de waterfiets. Maar dat is ook wat. Op de waterfiets op dit moment. En even kijken. Terug via de omleiding zegt Fred Geerlings. De Galgenwaard waterlinie wel echt afgesloten. Van de ochtenddienst bij de stichting Sovjet Ereveld. Nu rust en straks F1. Vanmorgen heb ik de badkamer gedaan, zegt Bianca. Een nachtegaal. Nu aan het relaxte werk bezig. Post uitzoeken. Boodschappen, briefje maken. Rond 5 uur weer eten koken. En wat staat daar op het foto? Oh, ja. Ik zie de foldertjes en dergelijke. Ik had nog wat amandelen, rozijnen en nectarines die op moeten. Daar heb ik een taartje van gebakken. Ik ben totaal geen keukenprinses, maar het taartje is echt lekker, al zeg ik het zelf. Het ziet er ook wel lekker uit, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Dat is wel lekker. Eveline Schrieving-Solomon zegt, ja, hallo, we hebben eerst naar de kerk geweest. En nu fijn lekker genieten bij de drie zussen in het Veen. Fijne zondag verder. Ja, dankjewel. We gaan naar een feestje in Leiden. Dat zegt Johanna Kleistra. En hallo, Erwin, een middag soldaat van Oranje in Klaarwijk. Soldaat van Oranje, ja. Ik dacht eerst, dat is echt de grootste leugen in deze wereld. De grootste leugens zijn 1. Wasmachine minuten, die kloppen niet. En dit is echt de allerlaatste van de Soldaat van Oranje. Maar in dit geval klopt het wel. Oh, in Brugge, ja. Marco Vlieger, die is ook in het buitenland. En er wordt een verjaardag gevierd. Sega zegt, ja, je hoeft geen tekst bij. Afwachten of Jennifer en Dennis nog langskomen op de terugweg van Den Haag naar Heerenveen. Even veel meer niet. De was wordt gedraaid. Wandelen in Oostenrijk, zegt Marion Brouwer. De jacuzzi. Ik ga zo naar mijn vriendin. De goede uitzending, zegt Gerda van Eck. En koffie drinken met wat lekkers. En daarna weer fietsen namiddag. Visite met thee, een glaasje wijn en een verrassingsmaaltijd. Oh, zegt Gerard Scheppingen, dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen, wat een heerlijk. En ik ga volgende week zondag, heb ik beloofd, aan luisteraar Ans. En dan komen mijn reacties binnen. Zondag neem ik een simpel setje diamond painting neem ik mee. Eens even kijken. We zeggen, ja, iedereen kan dat doen. Nou, ik ben benieuwd. Ken je dat nog? Iedereen kan schilderen met Ravensburger. Die dingetjes, hoeven alleen maar een vakje en te kleuren. Nou, raad eens wie dat niet kon.

0: Ja, mooi hè. Anne van Clouseau bij Radio M Utrecht. Wat waren die gasten? Die waren echt mega populair. Volgens mij treden ze ook nog steeds op. De Belling Brothers hoor je zo meteen. Je hoorde UB40 en The Village People. Ja. En dan die wetta voor Heerzaken. Het ziet er op zich vandaag nog wel voor mij beter uit dan was voorspeld. Vandaag blijft het zo goed als droog en dan wordt het een graad of 19 à 20. Vannacht dan, even kijken, dan wordt het ongeveer 13, 14 graden. Morgenmiddag 20 graden. En morgenavond kan er wel eens een spatje regen gaan vallen, maar op zich is het niet zo heel erg. En de loop van de week wordt het dan weer wat beter. Ja, laten we ons daaraan vasthouden. Veel beter, wedden.
1: Pluk de middag met Erwin Peters. Radio
0: M Utrecht. 16 graden woensdag? Nee, ja, is wel goed. Kom allemaal goed.

De Bellamy Brothers bij Radio M Utrecht. Ja, dat is dan de 70s. En de 70s, hè, de week van de 13e. Het begint 13 juni. De week van de 70s bij Radio M Utrecht. En dit

Mooi, hè? Het is The Village People, YMCA bij Radio M Utrecht. Wat ik al zei, zaterdag, aanstaande zaterdag, dan moet je nagaan als we elkaar volgende week spreken, dan ben ik niet alleen bezig met een diamond painting. Maar dan is ook begonnen de 13e juni, zaterdag 13 juni, de week van de 70s. Ja, dat wordt een leuke week. Dus terug naar de 70s, herinneringen van alles en nog wat. En ik heb het gisteren ook al verteld, en vorige week ook. Maar ik had eigenlijk aanstaande vrijdag, ik heb zaterdag en zondag ben ik volgende week vrijdag, mijn verjaardag, en ik moet mijn vrije dagen opnemen. En ik was ook vrijdag vrij. En toen vertelde Edwin Meerman, ja, vrijdag gaan we dit en dit doen met die week van de 70s. En toen zei ik van ja, maar wacht even, dan wil ik gewoon die vrij. Dan kom ik. Ik bedoel, Chris Brink zal mijn programma opnemen. En ik zei, joh Chris, kunnen we die vakantiedag dan ergens anders inplannen? Of maakt niet uit, anders kom ik wel. Neem jij die vrije dag, maakt me niet uit, ik kom wel. En dat was ook niet mogelijk natuurlijk, dat ik mijn vrije dag gewoon zou inleveren en dat toch zou komen werken. Dat gaat helaas niet. Maar het is me wel gelukt om aanstaande vrijdag aanwezig te zijn, want dan is de apotheose. Ja, dat wordt leuk, vrijdag. Goh. Ik geniet er nu al van.

Take the Last Train to Clarkville bij Radio M Utrecht. Zometeen om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman. En dan in het programma Het Gouden Weekend. En ook dan is het deze week. Ook dan is het deze datum. Maar ook dan is het 7 juni. Maar dan in een heel ander jaar. Even kijken, even een beetje die tijdsperiode, even die periode met je doornemen. Of misschien kun je erachter komen welk jaartal het dan is. Hè? Welk 7 juni, maar welk jaartal? Oké, nou, ja, even kijken. Welk jaar? Daar mag ik het niet te hard op zeggen aan het begin. Dus daar komt hij. Ik heb in ieder geval 5 Utrechtse aanwijzingen van toen. Aanwijzing 1, het busstation bij het Centraal Station. Dat is 1 grote chaos. We hebben sinds een jaartje die strippenkaart. En echt, niemand snapt hoeveel stempels je nou moet hebben voor een ritje naar Overvecht. 3, 4 over jou hoor. 5 stempels voor de stadbus. Niemand die het weet, gekkenhuis. Aanwijzing 2, bij de Vrommend Dreesman en de Lange Vierstraat staat een lange rij. Want mensen dringen bij de speelgoedafdeling voor de allernieuwste rage. Die maffe gekleurde Rubik's kubus. Urenlang draaien met die plastic blokjes, zodat je er helemaal scheel van kijkt. En of het lukt, ja, stiekem die stickertjes eraf pellen en dan weer goed plakken. Heb jij nou wel eens schuld gemaakt? Ik heb het ook wel eens gedaan. Oké, en als het niet lukt, ja, die stickertjes eraf. Klinkt flauw, maar zo ging het. Aanwijzing 3, als je destijds de radio aanzette, de autoradio, hoor je dan? Ja, weet je, ja, ik ben heel benieuwd of je die plaat dan ook nog kent. Ga maar eventjes, let op, hè. Ja, ik kan het. Voor de romantische avond. Ik denk als je dat kan hem wel zingen. Maar als ik hem ga zingen, dan doet hij geen recht eigenlijk aan die. Ja, oh ja. Zullen we het even doen? Deze plaat gaat er dus op, hè? Dus als je de autoradio aanzette, wat hoorde je dan? Dan hoorde je. Ja, weet je nog? Ja, de champagne, how about us? En die schuifpui, die gingen wijd open. De klanken, die schalden zo ver over de oude graagjongen. Dat was een luizere, lekkere, luie zomervibe. Aanwijzing 4 in de Galgenwaard is het 1 groot feest. Want FC Utrecht eindigt die week gewoon als 3e in de Eredivisie. De 3e hoogste positie ooit voor de club. En Hans van Breukelen in het doel, ja, die kiept alsof zijn leven ervan afhangt. Helemaal de helden van de stad. En de laatste aanwijzing, welk jaartal zometeen? Dan is het 7 juni, maar welk jaartal? Ik ben benieuwd of je hem of je het weet. Daar komt hij aan. Laatste. Het is dus de week van 8 juni. De politie waarschuwt in de krant voor fietsers op de Malibaan. Vooral scholieren die rijden daar met zo'n splinternieuwe Walkman. Met een van die grote, felle, oranje, schuimrubberen oordoppen, weet je, op hun hoofd. Die horen dus helemaal niks meer van de Utrechtse stadbussen. En levensgevaarlijk, zeiden ze toen. Maar ja, hey, goed, je moet je natuurlijk zelf weten. Het was dus de week van 8 juni, of de week van 7 juni. Maar welk jaar? Het is op het 1. In het Gouden Weekend met Edwin Meerman. De week van 7 juni.

0: fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl, Jola.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bezig.
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 1 graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Den Besten.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Elton John, 45 jaar geleden, nieuw op 45 in de Nationale Hitparade. Met deze smaakmaker ook vandaag als ons aperitief Nobody Wins.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En die Nationale Hitparade kon je in die dagen ook horen op zondag tussen 5 en 7. We doen hem nog eens dunnetjes over. Dit volgende uur vooral de top 10 van deze week in juni. Dus aan het eind van de lente, zeg maar. Daarnaast ook wat geschiedenis aan de dis met wat berichten uit de kranten van deze week en fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. En meestal altijd het goede nieuws van toen, hè. Het was nog Pinksteren overigens in die dagen. Het was laat in 1981. Nou, we gaan er weer twee mooie uurtjes van maken, dacht ik zo. Als ik even door mijn lijstje blader. Ook een weerzien met Grace Jones.
2: Strange. I've seen that face before.
0: En dat pittige en sentimentele sausje hebben we ook weer op tafel.
2: All you need is love.
0: George Harrison. Die dacht nog eens aan zijn vriend John Lennon, die er net niet meer was toen. Hè. En hij zong All Those Years Ago, dat mag je wel zeggen. 1981 dus. Welkom. De trein gaat vertrekken.
2: Hey.

0: is van mij.
1: 32 jaar, maar inmiddels al 45 op de teller voor deze van Doe Maar. Was een bescheiden begin. Sinds een dag of twee mag je ook zeggen in de Nationale Hitparade op 23 overigens deze week. En we hebben dus nog Pinksteren allemaal laat in 81. Wat voor weer hebben we? We hebben ook net verkiezingen gehad in Nederland. De coalitie zoals die gaat worden, het nieuwe kabinet van 8. Want de kans is groot dat hij blijft als premier. De voetbalcompetitie is nog altijd niet afgesloten. En ook nog iets over het nieuwe onderkomen van koningin Beatrix. Ruim een jaar na haar aantreden gaat ze nu verhuizen van Drakenstein naar Huis ten Bosch. En ook nog iets over het nieuwe knooppunt Lunette, zometeen een fragment. En dit is Kim Garns.

0: Max Werner was dat. Eerder van Kajak. Rain in May. De hitregen van deze week 1981. Inmiddels is het al juni en deze plaat gaat nog steeds hartstikke goed. En we hebben wat laat Pinksteren. Deze week dus pas. En daarover lees ik ook in de krant het een en ander. Over het weer gesproken. Echt zonnebakken is er niet echt bij met deze Pinksterdagen. Toch ziet het weerbeeld voor deze periode niet zo somber uit. Flinke zonnige periode. Graadje of 20 is het ongeveer. Dus heel veel toeristen die dan ook weer richting Nederland komen. Vooral vanuit Duitsland. En ik lees ook dit berichtje nog even. Want de Duitse politiecommissaris Gert Veldman die heeft tijdens dit Pinksterweekend voor een Nederlandse microfoon zijn landgenoten verkeersinformatie over de Nederlandse wegen verstrekt. Dat is anno 1981 best wel handig. Er wordt ook nog altijd gevoetbald. De competitie is nog niet voorbij. In de Eredivisie was er nog bijvoorbeeld de wedstrijd Ajax tegen Utrecht. Het werd overigens 1-0. En ik lees ook nog in de krant over Willem van Hanegem die weggaat bij de FC. En dan ook nog de verkiezingen die we pas hebben gehad in Nederland. Het is nauwelijks denkbaar dat een coalitie tussen CDA, PvdA en D66... die waarschijnlijk tot stand gaat komen zonder CDA-leider meester AAM van Acht als minister-president zal zijn. Dus momenteel wordt het druk geformeerd in Den Haag. En dat is ook de nieuwe woonplaats van onze kerstverse majesteit koningin Beatrix. Alweer ruim een jaar op de troon is ze inmiddels. En ze gaat verhuizen van Drakenstein binnenkort dus naar Huis ten Bosch. Haar nieuwe woonpaleis. Na 6 jaar restaureren en een investering van 24 miljoen gulden staan de deuren van dit sprookjesachtige paleis nu wagenwijd open voor de nieuwe bewoners. En wij mogen ook al even in de krant een beetje meekoekeloeren hoe het eruit komt te zien. En dan hebben we ook een nieuw knooppunt Lunetten.
1: 11 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Aan de oostkant van Utrecht is vanmorgen een nieuw stuk autosnelweg in gebruik gesteld. Het is het gedeelte van de A27 tussen Vianen en het nieuwe knooppunt Lunetten. Het verkeer tussen Zuid-Nederland en de weg Utrecht-Arnhem hoeft nu niet langer te rijden via de Lekbrug bij Vianen, een berucht knelpunt. De nieuwe route gaat bij Hagestein over de Lek en bij Houten over het Amsterdam-Rijnkanaal. Het stuk is 7 kilometer lang en heeft 250 miljoen gulden gekost. Er is een mogelijkheid om de vierbaansweg eventueel later uit te breiden met nog 2 rijstroken. Het tracé werd al in 1967 vastgesteld. Later zijn enkele correcties aangebracht om archeologisch belangrijke gebieden te sparen, zoals het oude Romeinse Fort Fexio bij Lunetten.
0: Renny Pereira was het.

REO Speedwagon gaat al een tijdje mee, maar is inmiddels toch weer stijgende, zie ik, in de nationale hitparade. Deze week naar nummer 28 vanuit Champaign. Overigens het plaatsje in Illinois. Ja, dat schrijf je dan met AI. En niet te verwarren met. Volgende uur meer nog uit Champaign overigens. En dit is een bewerking van Love of the Common People, Henk Spaan en Robert West.

half jaar daarvoor overleed John Lennon. Zijn hits kwamen postuum ook weer terug in de nationale hitparade. En er was er ook nog het eerbetoon bijvoorbeeld van Roxy Music, Jealous Guy. En ook zijn oude Beatlemaatje George Harrison, die dacht aan hem in All Those Years Ago. Dus een ode aan. 45 jaar hebben we het over, hè? Ken je deze gezelligheid nog? Vanuit Duitsland. Mooie opmaat na de zomer. G.G. Anderson.

Met Grover Washington Jr. op de saxofoon. En Bill Withers achter de microfoon. En Just the Two of Us met z'n tweetjes. Ook mooi in de nationale hitparade. Deze week dus in 81. Het zomerseizoen is begonnen. Maar we hadden nog Rain in May. En ook deze grijze dag die werd bezongen. De Nutty Sound van Madness op Radio M Utrecht.

0: Grey Day. Maar het zonnetje scheen boven de studio van Madness, want ze hadden hit na hit. En het volgende uur duiken we ook in de top 10 van deze week. Je kunt je hier bijvoorbeeld alvast op verheugen. Hoop ik dan, hè. Sister Sledge van de dansvloer van destijds. En ook deze meiden, Doris D en de Pins. En Dance On en nog meer zo meteen dus van 45 jaar geleden. En hebben we tot het nieuws nog een leuke tip.
1: Deze week NCRV. Favoriet.
0: En ook zeker een grijze dag vanuit Vlaanderen bij Wil Tura. Op zaterdag 6 juni werd deze ieder uur gedraaid op Hilversum 3.

0: Je laat zo'n wijfje toch niet hijsen?
1: Oh nee.
2: Met dezelfde opleiding kunnen vrouwen ook hetzelfde werk doen als mannen. En net zo goed. Daarom is er de wet gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Wilt u daarover meer weten in verband met uw werk of sollicitatie? Vraag dan de folder aan. Schrijf naar Man-Vrouw, Postbus 51, Den Haag.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja,
9: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
11: Proost.
12: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
11: Ja, ook bij Dalhuizen.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches on the look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Dat kan er niet meer harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Peter Koelewijn, hij was het nog niet verleerd. 20 jaar na kom van het dak af inmiddels. En het dak ging er ook af, hier zo te horen. En klap maar in je handen. En ik lees nog een shownieuwtje over hem ook in de krant van deze week. Want hij heeft zijn ruzie, die hij vorig jaar had met Bonnie Sinclair, weer bijgelegd. Bonnie komt nu zelfs bij het management van Peter Koelewijn en Hans van Hemert. En Bonnie heeft zelf ook een hit, zie ik op nummer 18 met Merlijn.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Nou, applaus voor die oude rocker dus. En hier 45 jaar jonger. We zijn nog een uurtje in deze week van 1981. Einde dus van de lente. De zomer in aantocht. We duiken zo in de top 10 van deze week. Ik heb ook nog iets moois van de radio. Toen te horen via Hilversum 3. En ook deze bus is onderweg. Ja, die veert zometeen bij de halte en dan hebben we ook deze.
2: Ain't gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more.
3: Ain't got time to fix the shingles, ain't got time.
0: Maar dan met het nieuwe verfje, zometeen dus, deze week.
4: Radio Utrecht.
0: 1981 dus. Over nieuwe verfjes en jasjes gesproken, dit was er ook al eentje uit de jaren 60. What Becomes of the Broken Hearted van Jimmy Ruffin. En dan nu dus van Dave Stewart. En dat is ook wel leuk, van Colin Blunstone van de Zombies. Ook eentje uit de 60's. Zo klonk hij dus toen.

0: nieuwe Nederlandse helden. De Urban Heroes zijn dat. En ook binnen op 39 deze week van de Nationale Hitparade. We gaan zo de top 10 in. Eerst nog even wat radiogeschiedenis. Want dit programma, de Nationale Hitparade, kon je toen ook horen via deze zender.
1: Hilversum 3.
0: En daar gebeurde van alles. Vrijdagavond even kort een paar uurtjes VPRO. En het was spannend in de wereld met de Sovjet-Unie en Polen. En Cor Gales die haakte er ook even op in.
2: En dan nu, alvorens wij ons programma vervolgen, het nieuws van de volgende maand in het kort. Tja, daar hoef je niet bij collega ANP door die voor aan te kloppen als volgt dus. Wat zegt u? Nee, zo gek is dat toch niet. Ze kunnen het weer toch ook al 5 dagen vooruit bekendmaken. Goed dus. Het nieuws van vrijdag 3 juli 1981. Waarnemers hebben vandaag bevestigd dat de Russische tanks genaderd zijn tot in de buitenwijken van Warschau. In Krakau en Gdansk wordt nog even gevochten. RPF-leider Meindert Leerling wordt staatssecretaris voor religieuze zaken in het nieuwe kabinet van acht. Dat is vandaag bekendgemaakt. Nieuwe munten. Het ministerie van Financiën heeft vandaag besloten dat de vaargestelde serie van nieuwe munten van een stuiver tot en met een rijksdaalder niet doorgaat. Dit na protest uit brede lagen van de bevolking. Te lelijk, zelfs voor Nederland. Zo oordeelde men. Dit was het nieuws van volgende maand.
0: Ja, kort een blik vooruit dus met Cor Gales. Ja, we hadden toen dus ook verkiezingen gehad en een nieuwe majesteit. Dus ook nieuwe munten betekent dat.
3: De Nationale Hitparade.
0: Al met al een rijk verleden. De top 10 van deze week begint met Frankie Smith. We stappen even in bij de Double Dutch Buzz.

Daar waren ze weer, die American Girls, Sister Sledge. Here's Just a Runaway, deze week op 9. De nationale hitparade op radio en Utrecht, hoor je hem weer even terug. 45 jaar in het saffier van Kim Carnes tot Kim Wilde. Zij staat op 8.

The Jacksons. En Michael die schreef dit samen met zijn broertje Jackie. En met zijn andere broer Randy was hij vooral te horen. Can You Feel It op nummer 7. En hopelijk allemaal muziek in je straatje. En op nummer 6, daar staat dat oude huis van Shaking Stevens deze week.

Doris D en de Pins. Een waardig vervolg op Shine Up. Dat geluid zit er ook wel een beetje in. En ook met deze ging het heel goed. Dance On op 5. Lekker krakend ook op 45 toeren nog van 45 jaar geleden. Leading Lady was Debbie Jenner, vooral de balletdanseres. En wat veel mensen niet weten is dat ook Trudy van den Berg, Saskia inderdaad, van Serge, ook te horen is op de achtergrond van Dance On. En nu even wat gas terug op 4, BZN, Chanson d'Amour.

Frank en Mirella waren dat, de Verzonkenstad. Deze week op 3. Ze hadden het overigens van deze twee. Haal dat maar even. 3 jaar daarvoor hadden zij er al een hit mee. Die Verzonkene Stad, dus stad moet je eigenlijk zeggen. Nou, mooie hit dus voor Frank en Mirella. Dat was nog in de oude samenstelling, zeg maar. En dit waren de winnaars van het Songfestival even daarvoor. Deze week op 2, Bugs Fizz.

0: Even daarvoor de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. En ook heel snel bovenaan in de nationale hitparade. Bugs Fizz met Making Your Mind Up. En deze week op nummer 2. Het vorige uur hadden we REO Speedwagon vanuit Champaign in Illinois. We gaan nog even terug naar die plaats.
1: In Nederland.
0: Voor de topper van Toehoehoen. En how about that?

0: uiteindelijk dus onder de naam Champagne in 1981 een enorm succes. En deze week bovenaan in de nationale hitparade. En dat zal ook nog wel even zo blijven. De volgende keer als we weer in deze tijd zijn, dan hoor je hem vast ook weer aan de top. Komende zaterdag andere tijden. En dan 10 jaar eerder, want dan is het ook week van de 70's. Dan hebben we deze week van 1971 voor je klaarstaan. Zometeen de avond van de nostalgie. En ik heb nu nog een toefje op deze taart met 45 kaarsjes. En dan gaan we ze weer uitblazen.
1: Even voor 7. Radio.
0: Eerder hoorden we haar met Dancing in the City, Marshall Hayne. En nu in haar eentje, Kit Hayne. Gaat over Danny. Hij is wel een beetje aangetast door de tijd, dit exemplaar. Maar ik denk wel dat hij het gaat halen. Dus even duimen. Goedenavond.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Van Wieferen.
12: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur David Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ik ken een hoop moeders die een traantje wegpinken bij My Boy van Elvis Presley. Zeker als die op afstand wonen. Bijzonder goedenavond. Het is zondagavond en je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met, jonge, een fantastische lijst aan liedjes die allemaal over de liefde gaan of over de afwezigheid van liefde. Maar daarom niet minder mooi zijn. André Hazes is erbij vanavond. Wet, wet, wet. Stevie Wonder, Dusty Springfield, Barbra Streisand en Neil Diamond. Nou, ik denk dat ik je nu wel genoeg redenen heb gegeven om lekker te blijven luisteren. En er is nog meer dan wat ik noemde, hè? Dus laat je verrassen het komend uur. Een duet staat nu voor je klaar. Mark Elmond en Gene Pitney. Something's Got a Hold of My Heart.

0: Radio M Utrecht. Elke avond, vanaf 10 uur, de mooiste muziek. Evelien's Love Songs.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik denk dat hij het wel kan. Zoë Kroon gaat Frans Halsema spelen in de musical over zijn leven. En dan gaat hij vast dit prachtige voor haar ook zingen. Op Radio M Utrecht de mooiste liedjes over de liefde. Met deze nog niet, maar wel bijna vergeten artiest, James Morrison.

komen overal vandaan. De artiesten die zulke mooie liedjes hebben gemaakt. Crowded House bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland. En de man die je nu gaat horen komt uit Ierland. Zijn naam Gilbert O'Sullivan.

een beetje verliefd. De grote klassieker van André Hazes hoorde je ook op Radio M Utrecht. Want ja, het gaat niet altijd goed in de liefde, hè? Dat hoor je ook aan Barbara en Neil. You

origineel is van The Trogs, maar de mannen van Wet Wet Wet die hebben het ook wel fantastisch gedaan. Four Weddings and a Funeral, geloof ik, hè? Zat hij in. En ook in Love Actually, maar dan in een andere versie. Nou, tot zover de feiten. Nu weer het gevoel. Dit is Brad en If.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.